0: NPO Blend.
1: Dit is binnen zonder.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start again. And don't call me out.
1: Als jij deze vanaf de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: and soul. Blend. Zes uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
1: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
0: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
2: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
0: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: en 50 Cent van 20 jaar geleden. Can't Leave Him Alone en daarvoor de En Vogue met My Lovin'. Goedemorgen, dit is de Morning Show. Het is 11 over 7 op je donderdagochtend. 1 oktober vandaag. Goedemorgen Jasmine.
1: Goedemorgen Q.
0: Echt op alle voorpagina's van de krant staat ongeveer hetzelfde. Het overlijden van de Paulien Cornelissen.
1: Ja.
0: Heb je haar ooit ontmoet?
1: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, ik heb nooit een programma met haar gemaakt. Nee.
0: Maar je keek naar De Slimste Mens, vertelde je onder andere.
1: Ja, zeker. Ja. En dat was wel opvallend dat ze ineens hoedjes ging dragen en mutsjes en dat soort dingen. En toen heeft ze ook naar buiten gebracht waarom. En dat ze het wel op een zo vrolijk mogelijke manier er toch uit wilde zien.
0: Ze was schrijfster, columniste voor de Volkskrant onder andere, cabaretier natuurlijk. Ze vertelde zelf ook op tv dat ze die nare ziekte kanker had.
2: Ja, ik weet niet of iedereen dit weet, maar ik weet nu zelf ongeveer meer dan een jaar dat ik kanker heb. En dat is dus een tegenslag waar ik elke dag mee wakker word. En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En op een wat meer praktisch niveau moet je goed eten en een beetje bewegen. En met leuke mensen praten en vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind. Dus zo ga je daarmee om. Tenminste, zo ga ik daarmee om.
0: Paulien Cornelissen werd 50 jaar. Gisteren zou De Slimste Mens ook op tv zijn. Mm-hmm. Zij is jurylid daarin, in de al opgenomen afleveringen. Maar dat hebben ze even een dag uitgesteld, het uitzenden. Gaat wel verder uiteindelijk, zeggen ze. Ja. Gisteravond was ook de show van Lubach. En die zei ook van ja, dat was echt een vriendin van mij, Paulien Cornelissen. Ik heb echt veel met haar gewerkt.
3: Ik had haar met zoveel liefde en plezier nog 1000 keer te gast gehad. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Wat hè?
1: Heftig, ja.
0: Arjen Lubach hoorde je over Paulien Cornelissen.
1: Ja, 50 jaar, dat is gewoon way too young.
0: Ja. Jij en ik belden elkaar gisteren ook eventjes. Dat je toch bij stilstaat dat in dit programma we best wel vaak hebben over mensen die er niet meer zijn. Mm-hmm. Dat zou kunnen omdat wij wat ouder zijn, dus je kent wat meer mensen.
1: Die ouder worden of zijn, Maar ook
0: dat we alle informatie direct binnenkrijgen. Dus als er iets niet goed gaat, dan weten we het ook meteen.
1: Ja. Ik vind het aan de ene kant inderdaad heftig en shocking en zo. Maar ja, wat Paulien dan ook zegt. Ja, weet je, je moet ook gewoon leuke dingen blijven doen. En proberen het positieve uit het leven te halen. Dus iedere dag is je een dag gegeven. En mijn motto was altijd carpe diem. En dat is nog steeds niet veranderd.
0: Dat is een hele mooie boodschap. Ja. Goeie, en zeker omdat het ook van haar komt. Zometeen in de Morning Show de Jasmine's Classic. En dat is me toch een plaat. Ja. Oei, die is lekker. Deze is ook heerlijk. Van Jay-Z, Heart of the City.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan en Snoop Dogg, Boogie's in my soul, komt van haar nieuwe album Shaqzilla, verscheen vorige maand. En Snoop Dogg staat erop, ook Sia, ook Lenny Kravitz. En het is het 13e album van Chaka Khan dat dus nu is uitgekomen. Wel leuk om even te melden.
3: Jasmine's Classic.
4: En wat ook leuk is om te melden, dat ik weer een lekkere classic voor je heb.
2: The Jasmine's Classic.
4: Het zijn twee vrouwen die zijn gaan samenwerken. De een heet Nicole Monique Ray, of ook al, ze heet ook Lady Ray. Ze is een Amerikaanse singer-songwriter. Zij heeft haar track samen met Missy Elliott, All In My Grill, in 1999 uitgebracht. En zij was de eerste vrouwelijke artiest, R&B-artiest, die gesigneerd was bij Rockefeller Records.
2: Oh!
4: Ja. En we kennen Rockefeller Records van?
2: Ja, Jay-Z natuurlijk.
4: Ja,
2: en,
4: natuurlijk.
2: Dame Dash.
4: Yes, yes, yes, yes. En ik had deze track natuurlijk in mijn playlist staan. Toen dacht ik, oh ja, deze blijft gewoon lekker. En zeker Missy ook erbij. Ik dacht, nou, die moet ik gewoon voor je draaien. Dus All In My Grill met Nicole Ray en Missy Elliott.

0: Heintje Oosterhuis viert haar 30-jarig jubileum. En dat doet ze volgend jaar in het Koninklijk Theater Carré op 9 mei 2027. Een grote show van Total Touch.
1: Het NPO brengt weer.
2: En noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: We kennen hem van films als Ace Ventura, The Mask en Dumb and Dumber. Jim Carrey is gisteren getrouwd. Zijn derde huwelijk met zijn 32-jarige verloofde was het al, Min A.
2: Oh, wat? Hoe heet ze?
0: Min A. Ja, ze is Aziatisch. Dus een mooie Aziatische
2: Min
0: naam.
2: Min A. Ja, oké.
0: Min A heet ze. Oké. En ze zijn stiekem getrouwd in Los Angeles. En dus het nieuws is nu naar buiten gekomen. Maar niemand kon erbij zijn eigenlijk.
2: Maar zij is de helft van zijn leeftijd.
0: Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja. Hij is 64 en zij 32.
2: Oh, wauw.
0: Ja, okay. Heb je daar moeite mee?
2: Nou, ja, ik vind het wel echt een heel grote gap, ja.
0: Groot verschil.
2: Ja, ja.
0: Ja, als ze happy zijn.
2: Nou ja. Ja, ik weet niet. He could have been her dad.
0: Jim Carrey werd gevraagd naar het allerbelangrijkste in het leven. En daar in die speech zegt hij ook van ja, choose love, not fear.
3: You could spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future. But all there will ever be is what's happening here. And the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear.
0: Love or fear, ja.
2: Ja, hey, weet je, love is love. Live and let live.
0: Always choose love.
2: Do you, boo-boo.
0: Love is beautiful.
2: Ja.
0: Deze twee mannen houden ook van elkaar, want zijn vader en zoon samen op één track. Nas en Oludara op Bridging the Gap.

0: van de grootste hits van Christina Milian, die tegenwoordig in Parijs woont. Dip It Low hoorde je op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: We praten steeds meer over geweld tegen vrouwen. Over femicide, veiligheid op straat en wat er achter de voordeur gebeurt. Maar nieuwe cijfers laten zien dat meer Nederlanders dan voorheen begrip hebben voor het slaan van een vrouw.
2: Ja, laten we het even over de cijfers hebben. In 2012 zei 88% van de Nederlanders een man die zijn vrouw slaat, dat is nooit te rechtvaardigen. Nu is dat ruim 84%. En juist onder jongeren is de afwijzing van huiselijk geweld minder sterk.
0: Bizar.
2: Sarah Louis is oprichter en directeur van de Safe Space Club en schreef naar aanleiding van die cijfers: ik begin me serieus af te vragen of ik soms in een bubbel zit. Goedemorgen, Sarah.
3: Goedemorgen.
2: Jij dacht bij deze cijfers: zit ik nou echt in een bubbel? Wat botste er zo met het beeld dat jij van Nederland had?
3: Nou, het gaat denk ik niet zozeer over het beeld wat ik van Nederland heb, maar misschien wel veel breder het beeld wat ik van de mensheid heb. Ik heb toch wel echt het idee dat geweld een absolute ondergrens is voor alles en iedereen. Mm-hmm. En dat daar dus blijkbaar de laatste jaren steeds meer ruimte ontstaan, vind ik echt oprecht schokkend.
0: We praten er meer over, maar blijkbaar betekent meer praten niet automatisch dat de normen veranderen. Wat moet er gebeuren, denk je?
3: Nou, ik denk omdat we toch op een of andere manier een fout hebben gemaakt, dat we denken dat bewustwording en dus ergens over praten ook daadwerkelijk voor een normverandering zorgt. En ik denk dat dat dus gewoon niet zo werkt. Hè. We kunnen campagnes voeren, maar normen die ontstaan ook thuis, binnen culturen, binnen vriendengroepen en ook online. En ik denk dat we dan daar dus te weinig eigenlijk in zien van, nou ja, we praten dan misschien wel over wat er niet een gezonde relatie is. Maar we geven ook zeker aan jongeren verder ook niet goed aan wat dan wel gezond zou zijn. Dus zij blijven eigenlijk met een beetje een leeg blaadje achter. En waar wordt wel heel erg normstellend handvatten gegeven, dat gebeurt online. En dat, ik denk dat dat is waar we een beetje met z'n allen de mist in gaan.
2: Ja, want het is wel opvallend natuurlijk dat jongeren huiselijk geweld minder vaak afkeuren dan ouderen. Ja, hoe kan dat?
3: Ja, ik denk natuurlijk, hè, online, de influencers, de manosfeer speelt echt wel een rol. Maar ik denk dat we daar ook niet te makkelijk iedere keer meer naartoe moeten wijzen. Want dan zetten we het ook iedere keer buiten onze eigen invloedingssfeer. Want ja, wij kunnen nou eenmaal niet controleren wat een van de influencers online zegt. Mm-hmm. Ik denk dat waar het hem in zit, is echt het stukje dat wij dus geen alternatief bieden. En dat dus online dat wel doet. We hebben geen script eigenlijk wat we jongeren meegeven. We hebben die gesprekken klaarblijkelijk niet over wat normaal is. We geven alleen aan, dit mag niet, dit is niet normaal, dit is niet hoe we het doen. Maar wie leert ze dan hoe het daadwerkelijk wel moet? Ja, die scripts krijgen ze online. En ik denk, hoe meer we blijven verwijzen, ook naar online, daarmee leggen we eigenlijk alleen maar nog meer macht daar neer. In plaats van dat we het nu naar ons toe trekken en zeggen, wij moeten ook in real life ervoor zorgen dat er goede scripts terechtkomen bij jongens en meiden.
0: Ja, je zou eigenlijk ook wel voorbeelden, als we het dan toch over online hebben, voorbeelden willen hebben die niet het alleen maar over de manosfeer hebben. Dus ja, mensen zoals de Fana Holwijn bijvoorbeeld, die wel gewoon de juiste normen en waarden heeft.
3: Ja, ik denk dat heel fijn is als we die online hebben. Maar laten we ook even echt stoppen met, we hebben ook gewoon een dagelijkse verantwoordelijkheid als ouders, als ooms en tantes, als leraren. Ja. Als wij maar alles blijven uitschrijven richting internet, dat het daar gebeurt en dat daar, dan nemen wij in het dagelijks leven absoluut geen verantwoordelijkheid. En dat is dus precies waar het denk ik is misgegaan.
0: Is
2: ja,
0: ook
2: want
0: waar.
2: Inderdaad, stel je, hey, je bent nu ouder, je zit met je tiener aan de ontbijttafel. Ja, wat is dan het gesprek dat je zou moeten voeren?
3: Nou, ik denk eigenlijk vooral klein houden. En vooral ook uit nieuwsgierigheid. Dus echt vragen van, nou, wat denk jij dat een gezonde relatie is? Of waarom denk jij dat jongeren dit inderdaad zo hebben, dit vinden en dat die norm verandert? En dus probeer je te verdiepen in wat er eigenlijk omgaat. Want dan weet je wat zij normaal vinden. En dan weet je ook als ouder zijnde wat voor script je daar dus eigenlijk weer voor moet gaan maken om ze uit te leggen waarom het niet normaal is, maar ook het alternatief. Wat is dan wel een gezonde relatie? Wat is dan wel een goede manier om grenzen aan te geven in plaats van vanuit agressie of boosheid?
2: Ja. Het begint thuis, inderdaad. En van daaruit hoop je natuurlijk dat je de juiste ingrediënten meegeeft. Maar inderdaad, wat je ook zegt, ja, de omgeving moet daar natuurlijk ook iets van zeggen. Want wat je tegenwoordig natuurlijk ook ziet is, ja, als je zoiets ziet gebeuren, dat niemand dan iets durft te zeggen.
3: Ja, klopt. Ja, ik denk ook dat we ook niet moeten vergeten, en dat hangt hier echt wel mee samen, is dat, kijk, het is niet zo dat jongeren vanaf een jaar of 14, als ze online komen, dan pas allerlei ideeën krijgen over hoe de wereld werkt, hoe relaties werken, wat gezond is en wat niet. Dat observeren ze vanaf dat ze geboren zijn, ook vanuit huis.
2: Juist.
3: En ik denk dat het dus heel erg belangrijk is om dat stukje mee te nemen, ook als we het hier hebben over wat willen we dan daadwerkelijk daarin meegeven.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook, wat voor gesprek heb je daarover? Ik denk dat dat zo belangrijk is, dat we niet alleen naar online kijken, maar ook in real life, en kijken hoe we die vorming kunnen meegeven.
0: Goed punt, dankjewel. Sarah Aloui, oprichter en directeur van de Safe Space Club.

0: Differences van Genuine en de Fordia LMA met 100 op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show, 7:05 momenteel. En het regent pijpen stelen.
1: Ja, weet je wat dat betekent eigenlijk, het regent pijpen stelen?
0: Nee, wat betekent dat?
1: Dat het zeer hard regent met lange rechte druppels die lijken op de stelen van een pijp. En dan heb je het over zo'n traditionele rookpijp.
0: Van keramiek.
1: Ja,
0: die hele oude. Wat je vindt als je een beetje in de grond gaat zoeken. Toch, ja. Dan vind je van die pijpenstelen.
1: Een hele lange, dunne en rechte steel is dat.
0: Waarom zou die zo dun zijn geweest eigenlijk?
1: Geen idee.
0: maar een goede dag om gewoon thuis te blijven als je klaar bent met je werk straks. Om 9:15 is vanavond de wedstrijd tussen Nederland en Griekenland.
1: Oh.
0: Is te zien op NPO 3. Wordt ook gespeeld in Griekenland. Namelijk niet in Athene, maar in, moet ik even erbij pakken, de Griekse stad Thessaloniki.
1: Thessaloniki. Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, natuurlijk ben ik daar geweest. Daarom spreek ik het zo soepel uit. Onze bondscoach Xavier Hernandez die zegt dat het nog wel eens een moeilijke wedstrijd kan worden.
2: You know, Greece maybe is in the best moment since a long time ago. They got 6 points in a different way because they dominate against Serbia and then they defend so well against Germany. They are a really good team with individual talent, especially in front. They are strong physically, they can play long to take the second balls. Yeah, they are very dangerous. That's why they are on the top of the table in this group.
1: I think. Nou, ja, oké. Okay.
0: Dat was even een hikje.
1: Ja, oké. Okay, ja. Was het ook een Xavi-hikje of was
0: Xavi-hikje. Ja. Nee, dus vanavond om 9:15 de wedstrijd Nederland-Griekenland voetbal mannen op NPO 3.
1: En wat verwacht jij?
0: Nou, ik denk dat we gewoon lekker doorgaan met hoe
1: dat,
0: we nu spelen.
1: Dat dus Nederland het gewoon gaat winnen.
0: Ik denk zeker dat het... zal ik een gokje doen?
1: Ja, doe 2-1. 2-1,
0: okay. Denk ik.
1: Nou.
0: Voor Oranje. We gaan in ieder geval kijken, dus we houden je op de hoogte. Straks nieuws over Nio na de headlines van 8:00. En dit is Khalees met een terugblik.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Een hele goede morgen, dit is de Morning Show. Met zometeen Aaliyah met If Your Girl Only Knew. En nu Beyoncé met Naughty Girl.

0: uur donderdagochtend en het is 1 oktober vandaag. Dat betekent het begin van de Black Achievement Month. Gaan we het zo nog over hebben?
1: Ja, zeker. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben.
0: Het is verder ook 1 oktober een bijzondere datum voor de mensen die van vliegen houden. In 1924, de eerste passagiersvlucht van Amsterdam naar Jakarta. Dat werd de Pelikaan genoemd.
1: Oh.
0: Dus de eerste keer dat mensen echt intercontinentaal gingen vliegen.
1: Okay.
0: Ja, toch wel bijzonder, toch?
1: Ja, zeker.
0: En ook leuk om te noemen, de NASA is begonnen in 1958 op 1 oktober. Dus sindsdien is er een ruimteprogramma in de Verenigde Staten. Dat houden we natuurlijk een beetje bij, vinden we interessant.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: En het is de verjaardag van, en dan moet ik zijn naam even goed uitspreken, Zach Galifianakis. Waar kennen we die ook weer van?
1: Zach Galifianakis.
0: Galifianakis van The Hangover, de man met de baard.
1: Oh, echt?
0: Ave Maria! Die een giraf mee naar huis nam en toen onder een brug doorreed. Ja, dus die is jarig 57 geworden. Happy
1: 57.
0: Birthday!
1: Wow. En het is stoptober, hè? Begin van, althans, als mensen roken.
0: Ja.
1: Toch, dan is dit de maand waarbij je dan even een maand stopt met roken.
0: Ja, ik las dus een artikel dat voor jongeren is vapen echt het nieuwe roken.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dan moet je daar dus ook mee stoppen.
1: Ja, nou ja, graag zelfs. Want het schijnt super slecht te zijn.
0: Gaten in je longen.
1: Ja, schijnt nog erger te zijn dan roken.
0: Ja,
1: ja.
0: Bizar, hè? Dat het, vroeger kreeg je overal zo'n vape. Zo van, ja, het is gezond.
1: Ja, het is,
0: en het is
1: beter
0: geen echte
1: dan
0: rook.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is...
0: Mango-smaakje.
1: Ja, precies, ja. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dus ja, stoptober.
0: Zijn we op teruggekomen.
1: Ja.
0: Dan nieuws over Neo. Je zou het misschien niet verwachten, maar zelfs Neo had zo zijn twijfels over een van zijn grootste hits, Closer. Die schreef hij in eerste instantie namelijk voor een ander. Hij dacht zelfs dat het nummer niet bij hem zou passen.
2: That's one song where I didn't think it was gonna work, because I didn't necessarily write it for me. I wrote it to sell. But after we finished it, everybody was like, bro, no, you need to keep that. And I'm like, nah, I don't think my audience is gonna dig this. And for the first 4 months that we put it out, they didn't. Like, nobody understood. To the point where we went into the record label, L.A. Reid was about to tell us to switch singles. Before I walked in the room, it was Jay-Z and my manager Tango that were like, listen, L.A. is about to tell you to jump off this record. Do not jump off this record. I'm like, bro, it hasn't worked in 4 months. It's not gonna work. I'm telling you, they don't get it right now, but when they get it, they're gonna get it.
3: Cole tried to catch up.
2: Yeah, pretty much.
0: The culture had to catch up. Om te begrijpen dat dit gewoon een grote hit zou worden.
1: Nou, gelukkig heeft hij geluisterd.
0: Neo. Ja, je hoort hem op NPO Blend. Zometeen ook Kanye West. Maar nu dus Neo met Closer. Een van zijn grootste hits.

0: moest hem er echt doorheen duwen. Deze Jesus Walks van Kanye West. Van zijn eerste album natuurlijk. Ja, in het begin zei de platenmaatschappij, we weten niet of dit een single is. En vervolgens was Kanye West zelf niet tevreden over de videoclip. Oh. Ze heeft uiteindelijk 3 videoclips gemaakt voor Jesus Walks. Wow. Die je net hoorde op NPO Blend. En uiteindelijk een grote hit geworden. En toch bijzonder, een gospelnummer.
1: Ja, zeker. Ja, echt te gek hoor.
0: Hip-hop gospel.
1: Ik ken een jongen die danser was. En die heeft toen ook met Kanye gedanst. En dat was ook in die tijd dat hij met dat hele gospel koor toerde.
0: Oh, wauw.
1: Ja, supercool. Hij zei, het was wel echt een hele spirituele, ja.
0: Is dat die Sunday Service of is het nog eerder?
1: Nee, die Sunday Service. Oh, ja. Hij zegt, het was echt heel bijzonder.
0: Ja, ja. Ik zag wel eens filmpjes, dan zaten ze in het vliegtuig. Ja. En dan gingen ze daar gewoon even zingen.
1: Ja, te gek toch?
0: Ja, ja. Kippenvel.
1: Ja, zeker. Ja, wat mij ook een beetje kippenvel geeft. Het is oktober en officieel de start van Black Achievement Month.
0: Ja, Black Achievement Month.
1: Ja, dat wordt jaarlijks in de maand oktober gehouden. Het doel is het tegengaan van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en intolerantie. En het bereiken van volledige inclusie van de zwarte gemeenschap in Nederland.
0: Wat goed.
1: Het is een initiatief van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. En het evenement is voor het eerst georganiseerd in 2016. Mm-hmm. Dus inmiddels alweer 10 jaar. Ja, er zijn ook allerlei evenementen.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld vandaag aan tafel met chef Vola in het Belmer Park Theater. Chef-kok Sabine Vola is een expert op het gebied van de marronkeuken. Je hebt ook vanavond in het Internationaal Theater Amsterdam de opening van de Black Achievement Month. Dat wordt dan feestelijk geopend. Je hebt ook in de Brakke Grond Epiek, een voorstelling van een choreograaf en performer. Maningé in het Belmer Park Theater. Dat is van Scrappy W, bekend als rapper en schrijver van songteksten.
0: En wat Sarah Jane, haar show is ook de opening, toch?
1: Daar wilde ik net naartoe. Ja. Vandaag is de première van Vader Ziel Alleen van onze eigen Sarah Jane.
0: Ja, ik ga er naartoe.
1: Ja, in het podium Mozaïek.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: het
1: leuk.
0: Is natuurlijk haar theatertour, maar het is echt ook gekoppeld, deze show in ieder geval vandaag, aan de opening van de Black Achievement Month.
1: Ja, ja, ja, en we gaan er straks eventjes bellen, want we zijn natuurlijk wel even benieuwd hoe staan er nou met de zenuwen.
0: Spanningen, mogen we haar wel bellen op deze dag?
1: Nou, we gaan het gewoon proberen.
0: Oké, okay. Dat en meer in de morning show. Ook Doja Cat is onderweg met Say So en dit is Another Level. We gaan even terug in de tijd, even in de tijdmachine voor deze Freak Me. Freak Me, baby. Freak me, baby. Come on, come on. Freak me, baby.

0: Je moet onze producer CM eens zien in de studio terwijl dit nummer draait. Gaat helemaal uit de bol. Zingt hem gezellig mee. Komt ie, CM?
1: Lekker, CM.
2: Say so.
3: Doja Cat.
0: Nou, CM, hoef je nice. Niks meer te doen.
1: Top, CM.
0: Hey, Jasmine.
1: Ja.
0: Hoe staat het met het...
4: Het NPO Blend weer.
1: Nou, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. En in de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: 20 graden?
1: Ja.
0: Maar dus wel overwegend droog, want nu komt het echt...
1: Ja, wij zitten wel in het gebied waar het pijpenstelen regent.
0: Ja, wij zitten in Hilversum in een studio momenteel. We weten niet waar jij zit als je nu luistert, maar hier regent het hard.
1: Ja.
0: Ik had het net over de verjaardag van Zach Galifianakis, die we onder andere kennen van de Hangover films, de man met de baard. Mm-hmm. 57 geworden, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Gisteren was natuurlijk de dag dat de meeste Nederlanders jarig waren.
1: Ja.
0: 44.000 ten opzichte van 41.000 gemiddeld.
1: Mm-hmm.
0: Wie waren er dan jarig? Nou, onder andere Max Verstappen en Frank Rijkaard.
1: Ja.
0: Bijzondere datum dus.
1: Zeker.
0: Toch? En dat je ook terugrekent van, nou, 9 maanden hiervoor...
1: Wetende dat begin van het jaar dat mensen dan, gezellig waren.
0: Die hadden het koud.
1: Ja.
0: Hebben het warm gemaakt. Maar er is dus ook een datum waarop de minste Nederlanders geboren zijn.
1: En dat is?
0: Dat is 1 januari. En dan denk je waarom? En er zijn dus heel veel redenen voor.
1: Ja.
0: Maar één van de redenen is dat die doktoren gewoon geen zin hebben om een keizersnee te doen op 1 januari.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Dus dat ze hem gewoon verplaatsen naar 2 of 3 januari.
1: Kan je ook wel een dagje later.
0: Dan kan je nog even volhouden, want een keizersnee kan dat natuurlijk.
1: Oh, wat heftig.
0: Als het kind komt, dan komt het. Maar als het een keizersnee is, dan kan je hem even uitstellen.
1: Dan zou het kunnen, inderdaad.
0: En ook qua planning van ouders, dat is de andere reden. Ouders plannen dus echt, dit weet jij beter dan ik, want ik heb geen kinderen.
1: Ja.
0: Ik ben alleen maar oom. Die plannen dus echt van, mijn kind moet niet geboren worden rond de feestdagen.
1: Ja, omdat je dan toch denkt, dan krijg ik een kerstkindje. Of ja, op 1 januari, dat is toch ook wel een beetje zielig. Ja, ik snap dat wel, ja.
0: Wauw, ik had er nooit bij stilgestaan.
1: Ja, maar ja, je kan het niet altijd plannen. Ik ken ook mensen, bijvoorbeeld Tjeerd Oosterhuis. Die is op eerste kerstdag jarig.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk wel lastig.
1: Ja.
0: Om dan je verjaardag te vieren op je verjaardag.
1: Ik vond het al lastig dat ik 1 december jarig ben. Omdat ik zoiets had van, mijn ouders zeiden, oké, je mag of kiezen voor 2 kleine cadeautjes of 1 groot cadeau.
0: Ah.
1: Ja.
0: Maar heb jij met je kinderen Sol en Jackson ook een beetje gekeken naar de datum?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Het kwam gewoon wanneer het kwam.
1: Ja, allebei hartstikke mooie datum. Sol is op de eerste dag van de lente geboren. En Jax op 15 oktober 2025. Dus
0: mooie data.
1: Mooie data.
0: En jij in december ook.
1: Yes! Je weet het, ik ga bijna aftellen. Je weet het. Een maand lang ga je echt moe van mij worden.
0: Ik ben blij dat het die maand nog niet is. Get Down Saturday Night is dit van Oliver Cheatham.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: kunnen we wel gebruiken, die Umbrella van Rihanna en Jay-Z.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
6: Het is donderdag 1 oktober en dat betekent maar één ding. Spooky season is officieel begonnen.
0: De wat season?
6: Spooky season.
0: Spooky season.
6: Yes, tijd is om de lichten te dimmen, de dekens erbij te pakken, popcorn en lekker te griezelen.
0: Ja, daarom vroegen we aan onze filmjournalist Merel van Baal om haar top 3 thrillers en horrors voor je op een rijtje te zetten. Merel, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, wat een enge bedoeling allemaal. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de horrors en de thrillers.
7: Nou, dan wordt dit een moeilijk gesprek. Nee. Ik denk, er is altijd voor iedereen wel wat als je het hebt over horror.
0: Ja.
7: Dus ik denk, ik heb een paar bedacht. Ik denk, zelfs jij zou eentje wel willen zien dan.
0: Laten we van start gaan. Nummer 1.
7: Nummer 1 draait op dit moment in de bioscoop. Resident Evil. Ja, we kennen de game natuurlijk wel, hè. Dat is een zombiespel eigenlijk. En die is nu verfilmd. Nou, dat hebben ze vaker gedaan. Deze is echt heel erg goed. Volgen dus een koerier genaamd Brian. En tijdens zijn bezorging krijgt hij dus te maken met allemaal geïnfecteerde monsters. Dus je hebt het gevoel dat je echt de game ook een beetje aan het spelen bent, als het ware. Ja, ik vind hem echt heel erg gaaf. En ik ben ook niet zo van de horror.
6: Oh, okay.
7: Dus ik dacht, dit is eigenlijk iets wat jij misschien ook wel gaaf zou vinden.
0: Nummer 2.
7: Ja, nummer 2. Kom binnenkort met de Prime. Ik ben heel benieuwd naar deze, want het is een serie Carrie. Ken je nog het verhaal van Stephen King?
6: Ja.
7: Die film van vroeger. Oh. Nou, die heb ik een tijdje geleden ook opnieuw gekeken. En hij blijft gewoon heel erg goed.
6: Ja.
7: Maar ja, hij is wel een beetje oud.
6: Nu
7: komen ze dus met een nieuwe serie. En ja, het is gemaakt door Mike Flanagan. Die heeft eerder hele vette horrorfilms gemaakt. Absentia onder andere. Dus ja, een klassiekertje.
6: Ja.
7: Om zeker op je reis te zetten. Vanaf 7 oktober is die te zien op Prime Video.
0: Nummer 3.
7: Nummer 3, ja, oké, deze ga jij misschien wel zwaar vinden. Ik ben namelijk heel benieuwd naar deze. Ik ben zelf nu al een beetje bang voor. De film Clayface.
6: Hoe?
7: Van DC.
6: Oh.
7: Clayface.
6: Oké.
7: Ja, het is eigenlijk DC Goes Horror. Zo moet je het zien. Het gaat over een filmster. Met Hagen heet hij. En die is verminkt. En ja, die wil zijn uiterlijk redden. Dus dan ondergaat hij een medisch experiment. Maar zijn lichaam verandert in klei. Nou, daar komt dus de naam Clayface vandaan.
6: Ja.
7: Maar omdat het dus zijn lichaam langzaam verandert in klei, verliest hij daar zijn menselijkheid. Maar mentaal dus ook. Het is ook een beetje een psychische horrorfilm wordt dat.
6: Okay.
7: Ja, en die lijkt me eigenlijk doodeng. Als je de eerste beelden al ziet te trailen, dan denk je, oeh, deze wordt wel heel erg naar. Nee. Maar ook heel, heel interessant.
6: Oké. Ja, die trekt me wel. Ik ben er wel benieuwd naar, inderdaad. En als je dan mag kiezen van die drie, welke vind jij dan het leukst?
7: Ja, ik ben zo benieuwd naar Carrie, want ik hou van Stephen King. Ik hou van de klassiekers. En Stephen King, soms is een verfilming geniaal gedaan.
6: Ja.
7: Soms denk je, wat een monster van een film, maar dan niet op de juiste wijze.
6: Ja.
7: Dus ja, ik hoop dat heel goed is. En ik moet zeggen, hou je nou echt niet van horror? En hoorde je dit lijstje, denk je, ja, maar daar kan ik helemaal niet tegen, zoals Cuba. Er draaien zoveel andere leuke films ook in de bioscoop.
0: Ja, is er een comedy tip?
7: Ja, The Invite.
0: The Invite?
7: Nee,
0: Merel. Ik ben het voor het eerst niet met je eens.
6: Oh.
7: Niet?
0: Nee, ik heb hem gekeken. Ik vond hem zo saai.
6: Echt?
7: Oh, wat saai.
0: Maar dat was uit. Sorry, ik onderbreek je.
7: Oh, ik vind het zo'n goede film, zo'n goede comedy. Nou, weet je, als je nou dan denkt, die vond ik saai, ga dan gewoon lekker naar Resident Evil. Dat is niet saai.
0: Maar leg nog even de invite uit, want ik onderbrak je en de mensen willen vast weten waar het over gaat.
7: Maakt helemaal niet uit. Ja, die invite, het concept is eigenlijk heel erg simpel. Een stel gaat eten met hun bovenburen. En iedereen heeft toch wel eens dinertje from hell gehad. Dat, dat je denkt, oh, we hebben heel licht gezellig diner. Maar dan worden de gesprekken steeds zwaarder en zwaarder. En die lopen eigenlijk compleet uit de hand. Zo'n diner is het eigenlijk.
6: Okay.
7: Ja, ik vind dat dus heerlijk om naar te kijken. Omdat iedereen heeft ook wel eens zoiets een keer gehad. Eigenlijk moet je met je beste vrienden erheen gaan. En dan elkaar aankijken van, zie je wel. Jullie kunnen ook soms wel zo'n ongemakkelijke avond zorgen.
6: Ik denk dat ik Q een keer mee ga nemen naar een lekkere horror. Ja, ik ben wel echt benieuwd hoe jij daar in de bioscoopzaal zit.
7: Ja, ik denk dat die Resident Evil nog best wel vet gaat vinden. Ja? Eigenlijk. Ja, het is van dezelfde regisseur als Barbarian and Weapons. En
0: okay.
7: Dus ik denk dat je dit wel echt kan
6: dat die
7: gaan
6: waarderen.
0: Voor jou, Merel, ga ik die kijken. Dan geef ik je volgende week de update.
7: Dat is goed.
0: Dankjewel voor al deze mooie films. Merel van Baal, ook bekend van de Veronica Superguide en onze filmjournalist. We gaan naar een soundtrack van een film trouwens. Inika Mosi met Here Comes the Hot Steppa.

0: En Here Comes the Outstepper van Ine Camoos, die bevat natuurlijk murderer in het refrein. Moordenaar. Ja. Hij zegt dat 40 keer op dit nummer.
1: Nee.
0: Of in ieder geval de mensen die het refrein doen dan.
1: Dat, voor het geval je het nog niet weet.
0: Ik dacht even tellen.
1: Ja.
0: 40 keer. Hé, we gaan alweer naar de Powerpokkel. Want we hebben weer een nieuw thema deze week. En dat is een leuk thema.
1: Ja, liedjes over vriendschap. Hè, in de breedste zin van het woord. Het kan een ode zijn aan je beste vriend of vriendin. Maar het mag ook dat je, weet ik veel, beef hebt gehad of zo met een vriend. En dat je daar dan een track over wil horen.
0: Kan natuurlijk ook, ja.
1: Maandag was het Music Soul Child met Just Friends. We hadden dinsdag 50 Cent met Best Friend. En gisteren hadden we Biz en Mark met Just a Friend.
0: Ja, het is allemaal friend in de titel. Het hoeft niet eens per se.
1: Het hoeft niet, hè? Nee.
0: Als het er maar over gaat.
1: Ja, precies. Weet je? Ik bedoel, welke track denk je van... Oh ja, als ik aan mijn bestie denk, dan is dit onze track.
0: Bestie. Zo'n liedje heb je ook, toch? Bestie. Ja. You my bestie.
1: Of my girl, you know.
0: Wij kennen iemand die altijd bestie zegt. Ja. Hey, bestie. Wie is dat ook alweer?
1: We zitten hier in de studio.
0: CM.
2: Hi, besties.
0: Hi. Door jou zijn we het woord bestie gaan gebruiken.
2: Ja.
0: Je zegt altijd hey, bestie.
2: Kijk nou, het schetsen.
0: In alle WhatsApp-berichtjes, maar ook als we elkaar zien.
2: Klopt, dat is echt mijn stopwoord.
0: Ja.
1: Jullie zijn mijn besties.
0: Heb jij dan ook een bestie-song die je wil inleveren voor de Powerpokkel van deze week?
2: Oeh, nou, ik vind Girl dus heel leuk van Destiny's Child.
0: Oh ja, is ook een goeie.
1: Ja, dat is natuurlijk, hè. Dat ze Kelly toezingen van... Hey, ga girl. Uit die toxic relatie, stap eruit.
0: You're my girl, and I'm your girl.
1: Ja, we are girls, and you know we love you, right?
0: Yeah.
1: Get out of that bullshit relationship.
0: Dus welke track over vriendschap wil jij horen? Stuur dat alsjeblieft even door. Dat kan via de NPO Luister-app. Daar klik je op Blend en dan op berichtje. Dan krijgen we het hier binnen en dan kunnen we zo meteen klaarzetten voor je.
1: Zeker.
0: Hoor je hem na de headlines van 9 uur. Voor die tijd een dame die op 6 december komt naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is Kelani met
1: wat?
0: FW.
1: Oh, you? Ja?
0: Wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, ik dacht fuck with you, maar...
3: Ja. Kelani. Progressive.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Ook hij komt deze kant op. Craig David hoorde je samen met Sting op Rise and Fall. En Craig David die gaat optreden in 2027 op 12 mei. En morgen start hij verkoop. Hij gaat in de AFAS live optreden. Ja. Morgen dus vanaf 10 uur zijn die kaarten beschikbaar. Leuk om te checken. Het is de Born to Do It Tour. Dus hij gaat alle oude nummers
1: terug
0: doen.
1: Terug naar toen.
0: Terug naar onze tijd.
2: Ja. The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: En ik weet niet of je gisteren ook hebt geluisterd naar de Morning Show, maar gisteren hadden we nieuws uit Brazilië. Daar zijn de twee luidste vogels gevonden ter wereld. De naaktkil klokvogel en de kuifse rima. En normaal maken we je wakker met een hanengeluid, maar vandaag dachten we, laten we dat dan doen met die Braziliaanse vogels die 120 dB geluid maken. Op 20 meter afstand hoor je ze. Het is zo luid als een kettingzaag en het klinkt zo. Goedemorgen!
3: Power Pokoe!
0: Het is alweer tijd voor de Power Pokoe! 9:11 op je donderdagochtend en we hebben weer een nieuw thema deze week.
1: Ja, liedjes over vriendschap. Een ode kan het zijn aan je beste vriend of vriendin of juist geen ode. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Bijvoorbeeld Sienna die zegt Rotimi met bestie.
0: Oh ja, bestie.
1: Yes. En Jackie zegt Onyx, slam, let the boys be boys, an anthem of the neighborhood. Vrienden van toen zijn nog steeds... Dat kan het zijn aan je beste vriend of vriendin of juist geen ode. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Bijvoorbeeld Sienna die zegt Rotimi met bestie.
0: Oh ja, bestie.
1: Yes. En Jackie zegt Onyx, slam, let the boys be boys, an anthem of the neighborhood. Vrienden van toen zijn nog steeds mijn broeders, allemaal kale

0: We hebben Miguel aan de lijn.
1: Ja, buenos días, good morning.
0: Buenos días, Miguel. Ben je ook Spaanstalig?
1: Ja.
0: Oh.
2: En ben jij terug van een vakantie uit Colombia?
1: Ik ben terug uit Colombia. Normaal ben ik een vaste luisteraar. Dus het is mijn eerste werkdag, dus ik ben er weer.
0: Nou, wat
2: waar
0: leuk.
2: Was je? In welke stad in Colombia?
1: Ik was in Bogotá geweest, in Santa Marta, in overal eigenlijk.
2: Want in Santa Marta is het heftig volgens alle nieuwsberichten.
1: Het was heftig, maar dezelfde avond kwam de president, dus het was weer veilig.
2: Weer afgekoeld.
1: Ja.
2: En leuke vakantie gehad.
1: Heerlijk.
2: Wauw.
0: Hey Miguel, want jij zegt je bent een vaste luisteraar. Vanaf waar luister jij dan?
1: Vanaf Apeldoorn in het magazijn.
0: Ah, oké.
2: We gaan aan in het magazijn.
0: Ah,
2: hallo magazijnmedewerkers.
0: Ja. Hallo collega's van Miguel. Wat een gezelligheid, Miguel. Hey, hoe oud ben je als ik vraag mag?
1: Ik ben onlangs 33 geworden.
0: 33 geworden, oké. Okay. Ja. Onlangs?
1: Ja.
2: Nog gefeliciteerd?
1: Ja, 2 weken geleden.
0: Nou, gefeliciteerd nog. Ja. Hey, en waarom ging je aan bij dit thema? Waarvan had je zoiets van, oh ja, ik moet hierop reageren?
1: Nou, ik ga een shout-out doen naar Jack Sferet in Den Haag. Hij heeft een Nederlandse hiphop aan mij geïntroduceerd met dit nummer. Dus vandaar dit nummer naar hem.
0: Nou, dan mag je hem inderdaad voor hem aankondigen. Over welke track hebben we het?
1: Dus winnen met lotgenoot. Ik wens iedereen een hele fijne dag.

0: Bruno Mars met Chunky op NPO Blend. Ja, hij gaat 5 optredens doen in het SoFi Stadium in Los Angeles. Daar begint hij morgen mee. Dus eigenlijk een beetje hoe hij hier ook was met die 5 shows. Ja. In de Arena in Amsterdam. Hebben we wel van genoten.
1: Zeker, absoluut. Ik denk dat het echt wel één van mijn favoriete concerten was.
0: Misschien wel beter dan verwacht ook, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Wat een artiest. Heerlijk. Hé, we hebben een iets waar we eigenlijk gewoon niet omheen kunnen.
0: Het is het nieuws van vandaag, ja.
1: Het is wel echt... je ziet het echt overal. Het gaat over Krista Pike.
0: Ja.
1: Een vrouw
0: van 50 die veroordeeld was tot de dood. De doodstraf kreeg ook, maar dat mislukte.
2: She was scheduled to be executed, but her attorney says she was still alive after 2 failed attempts to administer the lethal injections. According to our sister station in Knoxville, a witness says at one point Pike said her arm felt like it was bursting. She was also heard to be snoring.
0: Gebeurde in de Amerikaanse staat Tennessee. Ja. Waar zij de enige vrouw was trouwens die tot de dood veroordeeld was. Mm-hmm. Werd. Ze is nu 50, maar toen ze 18 was... heeft ze samen met haar toenmalige vriend een andere vrouw vermoord. Een vrouw van 19.
1: Ja, en ze was jaloers.
0: Was jaloers, ja. Zag die vrouw als competitie. Ja. En zegt nu ook van ja, ik heb echt iets gruwelijks gedaan.
3: And I knew from the beginning, from the beginning of my trial... that I would get the death penalty. I did something horrible that is unacceptable. And I realized that. But I don't deserve to die.
0: Ze hoopte dat het werd omgezet in een gevangenisstraf... of zelfs dat ze kon vrijkomen. Ja. Dat ze ook een hele moeilijke jeugd heeft gehad daarvoor.
1: Ja. Maar ja, goed. Als je dan hoort hoe ze haar 19-jarig klasgenootje toen heeft gedood... en zelfs nog een stuk van haar schedel had meegenomen...
0: Oh my God.
1: Ja, dan ben je wel echt verheen. Dus ik ben niet voor zeg maar echt de doodstraf.
0: Ja.
1: Maar lock her up for good.
0: Ja, het gekke is dus nu, deze situatie heeft zich niet eerder voorgedaan. Dus ze heeft die prikken gehad en zou dood moeten zijn gegaan.
1: Ja.
0: Maar ze slaapt, is een soort van
1: aan
0: coma.
1: Flurken.
0: Ja, en ze hebben dus niet dan een derde spuit zo van... Oké, dan moet deze er nog even overheen.
1: Ja,
0: dus,
1: je zou dat denken toch? Van wat is nu dan de policy van... Ja, ze survived, so what now?
0: Geen voor. Dus dat is eigenlijk de issue nu. En haar advocaat probeert voor elkaar te krijgen dat ze dan alsnog... in ieder geval nog kan voortleven. Maar je weet ook niet, is er nu een kasplantje?
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: het is dus nog nooit gebeurd. Daarom is het wereldnieuws dat het zo is gegaan.
1: Ja. Nou, ik ga dit zeker wel volgen. Want dit is wel echt iets heel crazy's.
0: We houden je op de hoogte in de morning show. Zometeen ook in de morning show Levils met Excited. En dit is Twista samen met Anthony Hamilton. Hier word je wel lekker mee wakker. Zeker op zo'n regenachtige dag als vandaag. Sunshine.

0: Excited van The Wills op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is vooral in het oosten en noordoosten stevige buien zijn er, met kans op onweer. En in de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
3: Caribbean Classic.
0: Nou, dan kan je wel een Caribisch klassiekertje gebruiken. De Caribbean Classic van vandaag komt weer van Jamaica, het zonnige eiland. Daar komt Coffee, tegenwoordig heet ze Original Coffee, vandaan. Die heeft namelijk een nieuwe single en wel leuk. Ze heeft op haar Instagram-account die single laten primeuren door haar moeder.
2: Ah.
0: Zo van, kijk mijn moeder eens uit haar dak gaan op mijn nieuwe plaat. En het is er maar ook wel eentje. Het is er eentje waar je, ja, ik zeg als maar wakker van wordt, maar wellicht ben je al lang op je werk aangekomen, want het is al 9:30. Maar het is er wel eentje die je wakker schudt, als het ware.
2: Ja, ja, ja.
0: Het is een versie met Rudy Mantle. Dan weet je al een beetje, nou, dan zit er waarschijnlijk zo'n breakbeatje in. En ook de originele versie. Ja, het is gewoon echt opzwepend. Het is niet wat je verwacht van Coffee.
2: Okay.
0: Maar ik dacht wel, ja, leuk om die hier gewoon erin te gooien als klassieker dan. Maar eigenlijk is het dus gewoon een newbie. De nieuwe single van Original Coffee, die ze samen heeft met Winnie en Rudy Mantle. Die heet Send Shots.

0: Met In The Closet, mooi verhaal hierbij. Het was eigenlijk bedoeld als een duet met Madonna. Maar Madonna wilde dan dat Michael zich zou verkleden als vrouw en zij als man in de videoclip. En dat zag Michael Jackson niet zitten. En er zitten wel vrouwenvokalen in. Dat werd altijd beschreven als Mystery Girl. En dat blijkt te zijn prinses Stephanie van Monaco.
1: Oh, wake-up call. Ja, hij had wel altijd die vrouwtjes dat je denkt, nou.
0: Toch wel, bijzondere vrouwen zijn geen altijd, hè?
1: Ja, Shields ook. Oké. Over bijzondere vrouwen gesproken.
0: Ja.
1: We hebben er eentje aan de lijn, want vandaag is het namelijk een spannende dag voor onze collega Sarah Jane!
0: Good morning!
1: Good morning, girl, want vandaag is je nieuwe voorstelling. Gaat in première, Vaderziel alleen. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed. Ik zit in de auto onderweg naar het theater,
1: ja.
2: Nu al.
1: Ja, oh. Ja, is vroeg.
2: Ik ben met mijn affirmaties bezig, ik ben helemaal aan het mediteren, helemaal rustig aan het worden.
1: Nice.
2: Dus het gaat goed, ik ben helemaal zen.
1: Oh, deel een affirmatie met ons.
2: Accepteer kalmte en liefde in mijn hart, ik zend het uit en ik ontvang het.
1: Nice. Oh, dat is een hele goeie. Die ga ik onthouden.
2: Ja,
1: zeker. Hey, en naast de affirmaties en zo, zijn er nog andere dingen die je doet als voorbereiding?
2: Nou, eigenlijk zo min mogelijk probeer ik te doen. Gewoon lekker in mijn eigen space te zijn. Mijn wierookje aan, mijn lekkere muziekje aan. En voor mij is de grootste ontspanning eigenlijk gewoon mijn make-up en mijn haar laten doen.
1: Ah, ja.
2: En lekker in het stoel zitten en me lekker laten verzorgen.
1: Ja, oh, wat heerlijk.
2: Dus dat ga ik lekker doen.
1: En teksten en zo?
2: Ja, teksten. We hadden gisteren een montagedag. Die is niet helemaal afgerond. Dus ja. We moeten nu, daarom ga ik nu ook op zoek naar theater. We moeten nog wat dingen doen. Dus dat betekent dat ik toch ook nog even over mijn teksten heen kan gaan. Maar in principe, dat is waarom ik mijn affirmatie doe. Vertrouw ik op dat ik alles ken.
1: Juist, heel goed.
0: Alles gaat goed.
1: Heel goed.
0: En vanavond om 20:30 al, hè, in het podium Mozaïek in Amsterdam.
1: Ja, heel leuk. Ja, ik kan er helaas niet bij zijn door ouderlijke verplichtingen, om even zo te zeggen. Ja. Maar Cuba die is er wel bij
0: ik
1: vandaag.
0: Ik ben erbij, zeker weten. Ik wil Sarah Jane zien schitteren.
1: Ja.
0: Het is de kick-off van een tour, toch? De Vaderziel Alleen tour dan.
2: Top. We hebben 6 voorstellingen die we gaan doen bij de Randstad eigenlijk, in de Randstad. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Almere.
1: Kijk. Nou,
0: en we hadden het eerder in de show ook over deze mooie datum. 1 oktober is de start van de Black Achievement Month.
2: Ja, en het is heel bijzonder voor mij om die show te starten.
1: Ja, want er is wel een link mee. Is het wel expres vandaag in première gegaan?
2: Eigenlijk niet, maar het moest wel zijn, denk ik gewoon.
1: Girl, because you have an achievement, you're a black sis, so why not?
2: Amen.
1: Ja, we wilden je toch eventjes even de sprinkle meegeven. En good luck wensen voor strakjes. En vooral heel veel plezier.
0: Zin in die fantastische show.
2: Super lief. Dank jullie wel. Lieve collega's. Hier heb ik een warm hart door. Dank jullie wel.
1: Goed zo. Veel plezier. En als je zoiets hebt van, ik moet erheen. Vaderziel alleen is vandaag mijn première. Maar ook nog op andere plekken te zien.

0: Straight Up van Shante Moore op NPO Blend. Goedemorgen, de morningshow nog heel even 6 minuten. En dan Jamie Chance. En daarom is Jamie aangeschoven.
1: Good morning.
0: Good morning.
2: Hallo.
0: Mag ik jou even de luistervogels ter wereld laten horen? Want we vinden het zulk prachtig geluid. Je wordt er meteen wakker van.
2: Jeetje. Oh, dat klinkt als een trein. Klinkt meer als een aap.
0: Oh, de kuifsterima en de naaktkeel lokvogel. Tussen de 120 en 130 dB.
2: Wow.
0: Zo hard als een kettingzaag op 20 meter afstand nog te horen.
2: Fantastisch.
0: En wat de onderzoekers niet begrijpen is waarom die vogels niet worden opgegeten. Want je valt natuurlijk ontzettend op als je zo hard aan het schreeuwen bent.
2: Ja.
3: Ja, en ik zou ook afstand houden met zulke geluid.
2: Dat is het, denk ik.
0: Je trommelvlies gaat gewoon
2: rinkelen. Waar leven ze dan?
3: Eh?
2: Waar leven ze?
0: In Brazilië, in het oerwoud.
2: Oh, Brazilië, oké. Ja. Niet hier op het Mediapark.
3: Nee, gelukkig niet.
2: Er zijn ook wel eens gekke geluiden hier uit de bosjes komen.
3: Maar, ja, hè? Ja.
0: Ja. Je had vroeger zo'n vogel, hoe heette dat ook alweer? De kroekoevogel of zo. Er was zo'n vogel op de radio.
3: Oh, echt?
0: Ja, nou, nee, dan hoor je dat ook
2: dat bij Veronica.
3: Oh, wat?
2: Dan kon je prijzen winnen, de roepie roepie vogel.
0: Roepie roepie vogel, ja, zie je wel, ik ben niet gek.
3: Oh.
2: Nou. Leuk, het thema is vogels vandaag.
0: Nou, dat was het even. Hoe gaat het met de zoektocht naar de grootste hits van LL Cool J?
2: Mama said knock you out gisteren aan de lijst toegevoegd.
3: Nice.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Doing It heb ik nog steeds niet voorbij zien komen.
3: Oh, oké.
0: Ja.
2: Maar goed, we hebben nog twee plekjes op de lijst. Dus als je fan bent van LL Cool J, laat vooral even weten welke tracks zo iconisch zijn.
0: Hey Lover met Boys to Men.
2: Ja, bijvoorbeeld ook.
3: Oh, I Need Love.
0: Ja.
2: Ja, die hebben we al staan.
3: Oh, dat is jammer.
2: Leuk dat je luistert.
0: Ja.
3: Weet je dat ik LL Cool J heb ontmoet?
2: Oh ja?
0: Oh, nou komt er een verhaal.
3: Ik zit
0: Vertel.
3: In een film met hem.
2: En toen?
0: Oh ja.
3: Ja, Mindhunters heet het.
0: Bij een bar?
3: Ja, bij een bar.
2: Ongelooflijk.
3: Ja, ik ben denk ik 3 seconden te zien. Maar ja,
0: maar je hebt hem wel gesproken?
3: In de film met hem.
2: En hoe was die?
3: Ja, super chill.
2: Ja.
3: Licking his lips.
2: Oh ja?
0: Ook toen hij jou zag?
3: Ja, hij zei welcome. Dat was het.
0: En toen likte hij zijn lippen?
3: Ja. En zei welcome. Bye. Okay. Ja, was leuk.
2: Ja, dan heb je iemand wel echt ontmoet, ja.
0: Welke film is het ook alweer?
3: Mindhunters.
0: Mindhunters, moeten we even gaan checken.
3: Ja.
0: Jasmine aan de bar.
3: Het is geen bijster goede film, hoor, maar het was wel leuk. Ja.
2: Wel een goede cast, blijkbaar.
3: Zeker, ja, absoluut. En ik was gecast als meisje aan de bar.
0: En waren die ook opnames hier of in Amerika?
3: In Apeldoorn.
0: In Apeldoorn.
3: Ja.
0: LL Cool J is bij de Apeldoorn geweest.
3: Ik had mijn eigen trailer ook, ja.
2: Oh, wow. Je eigen trailer?
3: Ja, tegenover die van LL.
2: Echt waar?
3: En naast die van Christian Slater.
2: Voor gewoon een scène van 3 seconden.
0: Geen woorden, maar wel een trailer.
3: Ja, zeker. Ja, die ik uiteindelijk moest delen met 2 andere acteurs.
2: Nee,
3: Anthony Kameling en Daniel Bastavent.
0: Oh, dat is niet
2: de minste.
3: Nee. Maar het was weer eerst mijn trailer. En toen kwam de productie en zei, oh, so sorry, Miss Jasmine, but we're missing one trailer. Is it okay if 2 other actors join you? En toen zei ik, wie?
2: Depends on
3: en toen zei ze,
0: Ben je LL Cool J?
3: En toen zei ze, Anthony Kamerling en Daniel Bastavent. Ik zei,
2: that's fine.
3: And we had a ball. Het was heel gezellig.
2: Ja. Leven heb jij, hè?
3: Ja,
0: hè? Wat een mooi leven, inderdaad. Ja. Jasmine Sender. Gewoon bij iedereen zegt ze, ja, die heb ik ontmoet. Ja, die vroeg me te date. Die wilde met me trouwen.
2: En niet alleen dat, daar heb ik mee in een film gespeeld. Oké. Okay. Ja. Whitney Houston?
0: Ja.
3: Nee, helaas niet.
2: Nee, okay.
3: Nee. En Michael ook niet. Maar anyway, goed. Leuke Essential LL Cool J. Ik dacht, ik ga dat toch nog even zo.
2: Hartstikke goed.
0: En als er platen zijn van LL Cool J die dus echt in dat lijstje wil horen of wil zien, dan kan je dat doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Lent en klik op berichtje. Juist. En zeg, hey Jamie! Ja. Want Jamie is er tussen 10 en 1 met Jamie's Jams.
3: Of zing een stukje voor Jamie, is ook leuk.
2: Ook leuk, ja. Audioberichtjes zijn altijd welkom.
3: Zeker.
0: Wat zeggen wij, Jasmine? Ik zie jou maandag weer, hè?
3: Ja. Ik zeg sowieso natuurlijk ayo, maar pas een douchi dia.
2: Zo.
0: Ja. Pas een douchi dia.
3: Douchi dia, ja.
0: En doe dat vooral met de soundtrack van 50 Shades of Grey. Van The Weeknd, Earned It.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bond, Jamie. Wat gebeurt er als topproducer Timbaland sky high van de drugs muziek maakt? Zijn tracks dan nog steeds zo hard? Het antwoord krijg je zometeen na Nelly.

die best wel een tijd drugsverslaafd is geweest. Tenminste, hij was verslaafd aan pijnstillers, hè. Nou, daar word je ook goed high van. Hij maakte wel gewoon muziek in die periode. Hij werkte aan een legendarisch album van Justin Timberlake. Hij maakte muziek voor Jay-Z. En hij maakte zelfs Drunk in Love van Beyoncé en Jay-Z. Terwijl hij echt helemaal knetter was. Maar hij zegt zelf, ja, de beste dingen maak ik wel echt als ik nuchter ben, hoor. Hé, hey, gelukkig, ja, gelukkig maar. Anders wordt het zo'n gekke kunstenaar die alleen kan leveren als hij aan LSD zit, weet je wel. Volgens mij ook hartstikke nuchter met Magoo aan de beat voor deze gewerkt. Here we come, het is Jamie's Jams voor de donderdag. Hartstikke nuchter, ja hoor. Richting een nieuwe lunch met de beste line-up van het aardrijk. Met nieuwe muziek van The Womack Sisters. Zometeen Eva in 4

En ook weer de kleindochters van soul-legende Sam Cooke. Snap je het nog? Maar ja, goed, belangrijk om te weten. Muzikaliteit stroomt gewoon door de aderen van al die generaties Cooks en Womacks daar. Maar dat betekent ook, ja, niet automatisch dat het makkelijk is om door te breken. Dat is gewoon niet helemaal waar, weet je. Ondanks die muzikaliteit en die inspiratie en die ervaring om je heen. De Womack Sisters, die hadden het in deze chauffeur namelijk over hun tijd als Uber-chauffeurs, ja. Gewoon mensen rondrijden voor een paar tientjes, terwijl je droomt van het leven op een groot podium. Nou, dat lijkt nu wel te gaan gebeuren, hè. Veel optredens, debuutalbum is net uit, dus de boel is goed in gang gezet inmiddels. Brand new blend, de Womack Sisters dus en chauffeur. Je luistert Jamie's Jams iedere werkdag bij je tussen 10 en 1... met het beste wat de R&B, hip-hop en soul wereldje te bieden heeft. Jay-Z zometeen, je krijgt Mojo en Sierra.

trap. Hey Jamie, op kantoor met mijn girls en de radio keihard aan. Ja, en elke keer als we denken nu gaat hij zachter, dan draai je weer een banger. Keep up the good work. Hey, dat is toch fantastisch, hè? This is the energy I love. Oké, hey, en goed dat je de NPO Luisterapp hebt gevonden, want dat is de plek waar je ons kan bereiken. Ook als ik specifiek iets voor jou of je collega's kan draaien hier op de radio. Laat het dan vooral even weten via de NPO Luisterapp dus. Even naar Blend gaan en dan ja, een audio-appje of een fotootje van je uitzicht met de track die je graag zou willen horen. Dan gaan we dat gewoon laten lukken. Het is Jamie's Jams, represent me.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt, Jamie.
2: 4:11 op deze donderdagochtend. Thanks voor het luisteren naar Jamie's Jams. Ik heb de tracks voor je geselecteerd waar je u tegen zegt. Replay zometeen. J. Cole en eerst Lila James.

ook zat er zo in. Gangstar en Full Clip in Jamie's Jam. Hey, is dat even lekker. Zometeen hier nog Slum Village en je krijgt ook Unvoke, whatever. Het is 11:15 en in de NPO Luisteren komt een berichtje binnen van Mark. Mark schrijft, hey Jamie, ik las laatst dat Stevie Wonder naar Nederland komt en ik ben weer helemaal in dat album gedoken. Zou je I Wish kunnen draaien? Goedjes Mark. Hey, thanks voor de reminder, Mark, inderdaad. Ja, het is even ongelooflijk wat er gebeurt rondom Stevie. Je hebt het over het album Songs in the Key of Life, denk ik. Bestaat 50 jaar en daarmee is hij de wereld aan het overtoeren. Hij is dat aan het vieren en op 28 oktober inderdaad. Dat is al bijna. Staat hij gewoon in de Ziggo Dome. Nou, ik heb even voor je gekeken. Het is zo goed als uitverkocht. Ja, ongelooflijk. Ik zie nog wel wat resale dingen staan. €400. Dat is gek huis. Kan je niet maken, toch? Nee, dus als je nog geen kaart hebt, dan wordt dat een lastig verhaal. Maar om de pijn te verzachten, ja, het is wel een van zijn beste. In ieder geval mijn favorietje. Dus thanks voor het aanvragen, Mark, en het vinden van de NPO Luisterapp. I Wish is hier in

volgende week vrijdag in Rotterdam Ahoy met een hele lijst aan muzikale vrienden die erbij geweest zijn in hun 30-jarige carrière. En als jij er ook bij wil zijn, luister dan deze hele week naar Blend, want dan kun je 2 tickets scoren voor een romantisch avondje uit met onder andere Gordon, Edcilia Romli en Treintje Oosterhuis on stage. Vanmiddag weer kans op tickets, morgen ook de hele dag. Check vooral even voor alle details nmpoblend.nl. Hoor je zometeen de hiphop-legende waar we 2 weken terug nog de kaarten voor hebben weggegeven. J. Cole komt eraan, deze van de Ghost Town DJs. Hier is My Boo.

James Jones. Het is 10 minuten over 11:30. We zijn onderweg naar de donderdagmiddag en ik hoop dat je lekker in de wedstrijd zit. Misschien ben je lekker thuis aan het hannissen, dingetjes aan het doen. Van die kleine dingetjes, of zit je gewoon op je werk, alleen in de bussie. Hoog in de hoogwerker, collega

officieel donderdagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. Wij verzorgen de soundtrack voor je met de beste R&B, hip-hop en soul van de planeet. Met Wayne Wonder, Mystique en Montel Jordan coming up. En het vervolg in de zoektocht naar de essentials van LL Cool J. Alle details krijg je zometeen naar John Legend. En Wake Up

0: die artiesten win je hier bij NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is officieel donderdagmiddag 3:12 op de line-up in Jamie's Jams. Lauryn Hill, Everything is Everything. Krijg je zometeen. Naar eerst Wayne Wonder, No Letting Go.

en 112 coming up. En eerst de artiest die deze week in de spotlight staat in Blend Essentials. De zoektocht naar vijf tracks van deze artiest die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Een absolute hiphop-legende, al bij ons sinds de jaren 80. En nog altijd even relevant. Ja, toch wel. Hij wordt wel echt gezien als een van de pioniers. Als een van de mannen die hiphop toch wat commerciëler heeft gekregen door de jaren heen. Onder andere dankzij de tracks die we al op de lijst hebben staan. Afgelopen maandag was het de eerste hiphop ballad in history. Het mooie I Need Love staat al op de lijst. Dinsdag werd het tijd voor die andere grote hit.

0: opvallen bericht in de NPO-luisterapp. Dat is de plek waar je moet zijn om altijd en overal naar Blend te kunnen luisteren, om het laatste nieuws te checken. Kaarten te winnen voor toffe concerten en dus ook berichten deze kant op te sturen. We zijn op zoek naar Essentials van LL Cool J. 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. En we hebben al staan I Need Love, Phenomenon en Mama Said Knock You Out. Nou, thanks voor alle berichten. Ik zie Hey Lover een aantal keer voorbij komen. Ik zie Hush een aantal keer voorbij komen. Ja, en dat geeft wel aan dat hij echt nog heel veel goede potentiële tracks heeft voor deze lijst. Maar er is één track. Ja, dat is misschien wel zijn bekendste hit. Ik weet, kan dat op donderdagmiddag? Jawel, hè. Ja, we moeten hem toevoegen. Het is niet anders. Waar het meest op gestemd is op dit moment is Doing It. Die gaan we toevoegen als vierde.
1: Blend Essentials.
2: Four.
3: Yeah.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont. Siana.
2: Goedemiddag. Laatste dag samen alweer. Gaat hard, hè? Gaat de komende 3 uur niet anders zijn met Mobb Deep en Jean-Paul.

0: Wild West.
1: Ja, de muziekbusiness is ook een soort wilde westen. Ene moment ben je in, het volgende moment lig je eruit. Neem de volgende dame, begin jaren 90 krijgt ze de kans van haar leven. Wordt ze getekend door Dr. Dre zelf. En 8 maanden later wordt ze eruit geknikkerd omdat Dre te druk had met ene Eminem. Ja, wat doe je dan? Wraak nemen.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

teenage love affair Alicia Keys. Over vurige liefdes gesproken. Ik weet zeker dat je van de volgende guy een cassettebandje had. Of je nou in Hoorn opgroeide of Maastricht. Er is een grote kans dat je eerste kind is verwekt op deze man. Of misschien ben jij dat kind wel. Ik vind het wel bijzonder voor iemand die daarvoor gewoon 's nachts schappen moest vullen. Nachtdienstmedewerker in een magazijn, geen ster in zicht. En toch wist hij met zijn muziek de zwoele R&B-sound van de 90s te definiëren. Ik heb het natuurlijk over Keith Sweat. Twee tracks van zijn zelfvernoemde album zet ik vandaag tegenover elkaar. Dit is de eerste.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Little Gio Blend.
1: Who's in the place?
2: Who's in the place? Sienna.
0: En het is tijd voor de uithaal. Als je nieuw bent hier, iedere werkdag speel ik op dit tijdstip een spel. Dan laat ik een iconische uithaal horen. Max 1-2 seconden. En ik weet zeker dat je die persoon kent. Vandaag duiken we in de hip-hop. En dan heb je natuurlijk niet zozeer uithalen, maar wel ja, bepaalde ad-libs en geluiden die rappers maken, die ook ontzettend kenmerkend zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je deze ook weet te raden. Maar goed, luister goed, want het is maar 2 seconden kort. Hier komt-ie. Wie is dit? Wie het is, dat weet je denk ik wel. Maar ik ben dus ook op zoek naar de naam van deze track. Stuur je door via de NPO Luister-app. Moet je wel snel zijn, we hebben een harde kern. Die is ontzettend snel. Ga zo meteen het antwoord voor je draaien. Eerst krijg

Nice van Trust the Process. Het is een mix van Poolse rap, maar ook een ode hip-hop met KRS-One. Een soort mixtape van allerlei verschillende hip-hop legends. Dus ik dacht, ik ga hem voor je meenemen. Ik ben benieuwd hoeveel jij van die taglines herkent. En ook wat je ervan vindt. Want ja, grote kans dat je hier bent gekomen als een oud Phonics-luisteraar. En dit is wel wat we in die tijd deden.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: overgeven aan Onesie. Even geen Howard. Howard die is... Oh, verkeerde opengezet.
1: Ja, nee, Howie is er wel. Alleen hij is even aan de telefoon. Dus
0: ja. Ja, hij is een
1: ik zou nu ook kunnen zeggen hij is poepen of zo.
0: Dat is eigenlijk wel code natuurlijk. Hè.
1: Maar hij is echt aan de telefoon. Hij is niet aan het poepen, dus ja. Niet denken aan die rode aap, niet denken aan die rode... Nee, anyway, zometeen gaan wij even stilstaan... bij natuurlijk de vliegtuigramp in Amsterdam Zuidoost. Dat is aankomende zondag, 34 jaar geleden. Jeetje. Maar ja, lang of ja. Gaat dat snel, hè? Maar we gaan ook stilstaan bij een heugelijk feit... namelijk dat TV Morgen 75 jaar bestaat.
0: 75 alweer?
1: Ja. Wow. Morgen is het 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending hier was op Nederland, de Nederlandse tv. Toen hadden maar 500 mensen een televisie.
0: Echt?
1: Ja, leuk hè?
0: Oh, wat bijzonder. En
1: nu vraag ik me dus af, als jij zo terugdenkt aan je jeugd, wat was nou jouw favoriete tv-programma?
0: Ja, ik denk dat ik ben echt opgegroeid met Cartoon Network, weet je wel. Dus eigenlijk alle rommel wat daar opkwam van
1: Johnny
0: de
1: Bravo.
0: Ja, Mojo Jojo. Dit is fantastisch.
1: Ik heb geen idee wat dat is. Mojo Jojo?
0: Ja, die zat dus volgens mij bij de Powerpuff Girls. Dat was een soort van evil aapje. Als ik het ga uitleggen, klinkt het dus helemaal niet cool. Maar het was echt super cool. En gewoon happiness. Maar wat bijzonder is, ik heb natuurlijk nu ook een kleine. Ik had toen zoiets van, oh wat vrij, leuk dat ik het allemaal mag kijken. En nu realiseer ik dat het vooral vrijheid was voor mijn ouders.
1: Ja. Zet je kind even neer. Ja, daarom keek ik waarschijnlijk zoveel tv.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Howard.
2: Hey, Wansi.
1: Hoi, je gesprek ging goed.
2: Ja.
1: Ja, ik had net, je weet, ik kan geen geheimen bewaren en jokken en zo. Ik zei net van, Howard is aan de telefoon. Hij is echt niet aan het poepen of zo. En toen zei Siana van, nee, maar dat is natuurlijk code voor wel. Toen zei ik, nee, hij is echt aan de telefoon. Dus even nu, gewoon weer. Je was echt aan de telefoon.
2: Ik was echt aan de telefoon, ja. En ik poep niet bellend. En ik bel niet poepend.
1: Nooit, met niemand.
2: Nee.
1: Oh?
2: Nee.
1: Er zijn niet speciale mensen voor wie je een uitzondering maakt, die je meeneemt naar de wc.
2: Luister, ik weet wat mijn geluidseffecten zijn.
1: Dus dat is voor niemand leuk.
2: Nee, toch?
1: Oké. Wat wel leuk is, is dat je naar Bridge the Gap luistert. En we zo meteen. Ja, hartstikke leuk. Weer twee opties voor je hebben in Goed Gejat. Jij mag bepalen welke voorbij komt. Vandaag zijn dit de twee smaken. Original. De dames van Destiny's Child. En dan denk je misschien, huh, wie zet je daar dan tegenover als dit het origineel is? Nou, onder andere Mos Def.

0: Say My Name, Say My Name sample. Maar welke van die twee gaan we zo meteen helemaal draaien? Jij mag het bepalen via de NPO Luister-app of via onze Instagram.
1: NTR, Wincy en Howard.
0: Zometeen Brainpower en Dice Cream en Flinders. Nu eerst een boodschap van John B. waar we ons niet aan gaan houden, Howie.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Don't talk!

0: Ja, Houwe, vroeg je net af. Wie is die zangeres die we daar horen? Ja, dat is grappig, want je hoort niet haar diepe stemgeluid zoals we dat van haar kennen. Maar het is toch echt Edcilia Romli.
1: Ik denk dat dat het is, dat ik hem ergens herkende, maar niet herkende.
0: Ja, ja. Want anders was het... Nou, het was iets meer Olita Adams anders. Ja. Maar goed, het was Brainpower samen met Dice Cream en Vlinders.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. 4:12, je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Howie, hoe is je vezelkoek?
1: Ik vind hem wel lekker.
0: Ja, zie, dan krijg ik nu toch weer de associatie met poepen.
1: Ja, vezels. Top. Nee, dat begrijp ik. Maar ik had gedacht dat hij iets gezonder zou smaken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Want ze promoten hem zo bij die bakker vezelkoek, nu gezond. Ja. Maar hij was gewoon zoet en je proefde boter. Ja. Dus denk ik, daar is misschien nog een slag te halen.
0: Ja, je bedoelt eigenlijk, hij moet niet lekker smaken.
1: Nou ja, wat minder lekker.
0: Nou ja, zeg.
1: Iets meer als straf.
0: Want anders dan eet je er te veel van en dan is het ook weer niet.
1: Ja, nee. Dat heb ik met zilvervliesrijst. Dat smaakt naar huisarrest.
0: Dus dat eet je echt niet voor je
1: niet
0: lol.
1: Heel vaak, nee.
0: Oh. Het is donderdag 1 oktober, de eerste dag van de nieuwe maand. Weer iets dichter bij jouw B-Day, Howie.
1: Ja.
0: Morgen dan is het ook een bijzondere dag. Dan is het precies 75 jaar geleden dat de eerste officiële tv-uitzending in Nederland plaatsvond. We waren er allebei niet bij. Maar in oktober 1951 waren er ongeveer 500 tv-toestellen in ons land. En voor sommige van die tv's verzamelden zich soms 100 mensen of honderden mensen. Dus waarschijnlijk hebben zo'n 100.000 Nederlanders die eerste uitzending gezien. Dus die stonden dan voor een café of zo.
1: Want wij hadden vroeger met eerste internet.
0: Ja, toch met z'n allen. Zo voor dat scherm.
1: Daar, hè?
0: Ja, ik ben echt opgegroeid met tv. Naast buitenspelen en lezen keek ik echt heel veel tv.
1: Ik ken die hele tv-gids uit mijn hoofd.
0: Ja, je wist gewoon, wat komt zondagochtend?
1: Ja, precies. Oh, maar het was ook heel overzichtelijk, want er waren twee zenders.
0: Ja.
1: Die Nederlands hadden. Dus ja, dat was echt de hele wereld.
0: Ben je al op de schatkamer geweest van beeld en geluid?
1: Nee, nog niet.
0: Dat digitale archief, dat moet je echt doen, want het is zo leuk. Daar kan je echt zoveel mooie tv-uitzendingen van de publieke omroep terugvinden.
1: Ja.
0: Even twee fragmentjes uit twee series die ik keek als kind.
3: De

0: Ja, en welke twee fragmentjes waren dat? Ja, die eerste herken je natuurlijk wel.
1: Jazeker, dat was de Cactus Show.
0: Ja, ja, met Queenie en mevrouw Stemband.
1: Ja, mevrouw Stemband, ja.
0: En natuurlijk Peter Jan Rens als meneer Cactus. Ja. En die tweede, ja, ik ben benieuwd of er iemand is die luistert die weet welk fragment dat is.
1: Ik kende het niet.
0: Ja, dat was een VPRO-serie, verklap ik vast.
1: En
0: ik,
1: ja, maar we verschillen toch een paar jaar.
0: Ja, dat kan.
1: Dan niet meer.
0: Nee, dat zou best wel kunnen. Maar waar kijk jij, of wat is een tv-fragment waarvan jij zegt van, oh ja, dat is mij echt bijgebleven?
1: Nou, dat zijn er wel een paar. Ik kan me nog eentje herinneren bij Karel van der Graaf in de studio, dat ik helemaal uit de hand liep met een paar Surinamers die met elkaar in discussie waren. Dan hoorde iemand roepen, wil je zien dat ik je hier klap? En dan hoorde nog iemand roepen, jij lijkt. Dat ging echt helemaal los. Uiteindelijk is ze zelfs geschoten.
0: Ja, daarom ik lach. Maar het is niet grappig.
1: Dat is
0: maar om
1: echt
0: gewoon
1: heel heftig.
0: De uitdrukking wil je zien dat ik je klap. Daar moest ik even om lachen. Maar dat is, niks aan dat verhaal was grappig.
1: Nee.
0: Want dat was live op tv dat er ineens een gevecht uitbrak. En Karel de Graaf die probeerde heren.
1: Maar dat heeft, wil je zien dat ik je hier klap? En dan hoorde nog iemand roepen, jij lijkt. Dat ging echt helemaal los. Uiteindelijk is ze zelfs geschoten.
0: Ja, daarom ik lach, maar het is niet grappig.
1: Dat is
0: maar om
1: echt
0: gewoon
1: heel heftig.
0: De uitdrukking wil je zien dat ik je klap. Daar moest ik even om lachen. Maar dat is, niks aan dat verhaal was grappig.
1: Nee.
0: Want dat was live op tv dat er ineens een gevecht uitbrak. En Karel de Graaf die probeerde heren.
1: Maar dat heeft echt niet geholpen hoor.
0: Nee.

0: Maar wat mij raakt in dit fragment is de oprechtheid van de woede en onbegrip van de man die aan het woord is.
1: Ik ben polshoofd te kunnen komen nemen om ook bewoners een duwtje in de rug te geven met de boodschap. Wij doen er alles aan, niet alleen als stadsdeelbestuur, maar ook wel samen met politie.
2: Nee, fuck dat. Jullie doen geen moer. U komt nu hier zo staan, je staat nooit sta hier. Geen enkele dag sta je hier zo. Nee. En je komt nu en jij vindt dat jij de recht hebt om te komen praten. Denk je dat? Dat jij de recht hebt om hier te komen praten? Je bent nooit hier, man.
3: Ja, en ja. De stadsdeelvoorzitter, dat was de dame die als eerste hoorde. Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost.
0: Destijds.
3: En die was daar. En er was een jonge man, een bewoner van Zuidoost. Die vond het echt heel vervelend dat ze daar was.
0: Ja, klopt. Er was toen een kind overleden na een schietpartij in een speeltuin.
3: Ja.
0: Kind is per ongeluk geraakt.
3: Mm-hmm.
0: En er was heel veel emotie in die tijd. En nou, zij ging daar staan vanuit haar functie. Maar deze jongeman komt met een, in mijn ogen, terecht punt.
3: Mm-hmm.
0: Van ja, je bent nooit hier. Mm-hmm. Dus wat kom je hier in één keer doen?
3: Mm-hmm.
0: En ik denk dat hij ook wel andere gevoelens en emoties en frustraties uitte op dat moment. Maar ja, wat ik net al zei, ik vind de ingehouden woede en de oprechtheid.
3: Mm-hmm.
0: Ja, dat. Altijd als dit fragment voorbij komt, dan moet ik er even naar kijken.
3: Ja, snap ik. Is er nou iets waar jij, als je nu aan het luisteren bent, van denkt, oh, dat is wel een tv-fragment dat mij bijstaat, of een programma wat je altijd keek als kind? Nou, laten we zeggen tussen je 8e en je 12e. Laat het ons even weten via die NPO Luister-app. Zometeen dan hoor je muziek van onder andere Robin Thicke, Lost Without You, Emily Winter met nieuwe muziek, en Georgia Smith en Predator. Die zijn zometeen onderweg met On My Mind na John Legend en Andre 3000.

0: Georgia Smith en Predator and On My Mind. We hadden het net over in de meest indrukwekkende tv-momenten. Wilma die appte top op natuurlijk. Dat is haar bijgebleven. Daar keek ze naar Renje Rot en Stuivers in. En het Heidseldrama vond ze destijds ook indrukwekkend. En Howie, jij noemde iets, een fragment wat we net afspeelden over een schietpartij in Zuidoost. Sergio die appte van, dat moeten jullie even rectificeren. Dus bij deze... het podium voor jou, Howie.
1: Ja, ik had gezegd dat het ging om een incident waarbij per ongeluk een kind geraakt werd. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het was een jonge rapper. Dus dat is dan bij deze rechtgezet.
0: Ja. Een andere tragische gebeurtenis is komende zondag 34 jaar geleden. Toen stortte in Amsterdam-Zuidoost een vliegtuig neer. Straks dan bellen we met iemand die dag heel bewust heeft meegemaakt en er jaarlijks bij stilstaat. Maar eerst is het in Bridge the Gap tijd voor het testen van onze nieuwskennis.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Dat doen we met quizmaster Silvino. Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hai, hai.
3: Ik ben er weer. Ik heb weer wat vragen voor jullie. Maar ik wil eerst van jullie weten voor welke track spelen jullie vandaag? Howard.
1: KP en Envy, ken je die klassieke van hun?
3: Nee.
1: Nou, dat ga je wel horen, hoor. Dat wordt echt helemaal
3: moet je wel winnen, hè?
1: Ja, ik ga zeker winnen vandaag.
3: Onesie, waar ga jij voor?
0: Oké, zo zelfverzekerd. Ik heb wel zin in een ode aan de mama's. Want mijn mama die is bijna jarig. Okay. Diermama van Tupac.
3: Ah, die ken ik wel. Ja die ken ik wel. Dan gaan we naar de vragen. En we beginnen bij vraag 1. Het Lift Instituut waarschuwt mensen die regelmatig gebruik maken van roltrappen. Maar waar waarschuwen ze voor? Is dat A, haal elkaar niet in op de roltrap, want mensen struikelen. B, pas op met het dragen van crocs, want je kan vast blijven zitten. Of C, hou je niet vast aan de leuning in verband met bacteriën.
1: Howard. B.
0: Dat nou ja.
3: Is goed, ja.
1: Kan niet anders, want het vasthouden dat doen we al jaren.
0: Niet?
1: Ja, als kind toch? Je houdt je zo vast, zo omhoog. En nee, maar kinderen hebben een goede weerstand, dus die kunnen het gewoon hebben. En dat van dat inhalen, ja, nee, want dan zei je aan de ene kant stilstaan, aan de andere kant lopen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, dat moet gewoon over die lelijke schoenen gaan.
3: Ja, er zijn dit jaar al 2 incidenten geweest. Mensen zijn vast blijven zitten met hun crocs en het is levensgevaarlijk.
0: Ik snap, nee goed, laat maar, want het wordt een te lang verhaal. Ik snap niet wat er aan die crocs zit dan waarmee je blijft vastzitten, maar goed.
1: Het is waarschijnlijk iets in de groef van de zool of zo, weet je wel.
0: My goodness.
1: Relief.
0: Ja. Dus ze zijn lelijk en gevaarlijk. Okay.
1: Je moet altijd met de trap als je die dingen draagt.
3: Ja. We gaan door, vraag 2. De koninklijke troon die staat tijdelijk niet in Den Haag, maar ergens anders. Waar staat die? Is dat A, in Roermond in een museum? B, in Amsterdam op het Centraal Station in de Koninklijke Wachtkamer? Of C, in Apeldoorn in Paleis het Loo?
0: Wonsie, ik denk C.
3: Dat is niet goed. Howard.
1: B?
0: Ja, dat denk ik dan.
3: Nou, nee, ook niet.
0: Hè, in een museum?
3: Het staat nu in het altijd zonnige Roermond in een museum. Daar heb je namelijk het Kuipershuis. Hij is de architect voor onder andere het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. En daar is de troon ontworpen. Dus hij is nu even tijdelijk thuis.
0: Oké. Okay.
1: Maar jij woont in Roermond, dus je had voorkennis.
3: Ja, daarom stel ik de vraag ook.
1: Heb je er al op gezeten?
3: Nee, nog niet. Maar ik ga denk ik wel langs om een kijkje te nemen.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Nee, je zal ons vertellen, hoor.
3: Hoe het zit.
0: Ja.
1: Maak een foto. Maak een selfie als je erop zit.
3: Ik denk niet dat je erop mag zitten, eigenlijk.
1: Oh, vraag het toch.
3: Ik ga het gewoon doen.
1: Zeg dat je Onesie kent.
3: Dat is het. Dat is het. De derde vraag. Het staat 1-0 voor Howard.
0: Yes. Nog, hè?
3: 2 schoonmaakbedrijven in Amsterdam en Zaandam... die krijgen samen een boete van €700.000.
1: Wat?
3: Maar waarom? A, ze betaalden personeel contant... en ze hadden hun salarisadministratie dus niet op orde. B, ze lieten medewerkers zonder beschermende kleding werken. Of C, ze maakten structureel te lange werkdagen zonder pauzes.
0: Onesie, dit is A.
3: Helemaal goed. Ze hadden de salarisadministratie niet op orde... en ze betaalden personeel contant.
1: Echt waar?
0: Ferme boete.
1: Cash money. Ja. Maar die boete moet je dan ook cash betalen.
0: Ja.
3: Jazeker. Dan staat het 1-1 en dan gaan we naar de laatste en extra vraag.
1: Spannend.
3: Een woning van 3 jaar oud in Gelderland... die zorgt voor onrust in de straat. Maar wat is er mis met de woning? A, hij staat volgens de buren te dicht op de weg. B, de voordeur van de woning zit aan de verkeerde kant van het huis. Of C, het huis is een verdieping te hoog gebouwd.
1: Howard, ik denk C.
3: Helaas.
0: Ah.
3: Is de gok, Onesie?
0: Ja. Wauwie de Pauwie.
1: Hij staat te dicht bij de weg?
3: Ja, het huis staat te dicht op de weg. De gevel staat iets te dicht op de stoep. En de buren zijn het er niet mee eens. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. En het zou kunnen dat de woning afgebroken moet worden en opnieuw gebouwd.
0: Zo breed. Ja. Zo breed. Oké. Okay. Nou, wie gaat dat bekostigen? You had one job.
1: Nou, precies.
0: Oh my goodness.
1: Ik zeg mama mia. Nou,
0: ja. Ja, en ik zeg alvast hiep hiep hiep tegen mijn moeder Carla, die dus maandag 75 wordt. Mm. Dus dat vieren we vast met deze ode aan moeders. Ain't no woman alive that could take my mama's place. Wow.

0: zondag uit eten voor mijn moeders verjaardag.
1: Waar gaan jullie?
0: Sea Palace. Ja, daar kan ik dan niet voor. Daar gaan zingen. Dus ik dacht, dan doen we het nu maar, toch? Heel
1: goed. Maar Sea Palace, daar hebben ze toch een karaoke?
0: Is dat zo?
1: Daar hebben ze ergens een karaoke ruimte.
0: Oh. Ja. Dear Mama van Tupac hoorde je net in Bridge the Gap. Wij vroegen je net wat jouw favoriete tv-programma's waren. En toen appte Rob. Ik vond als kind de zwart-wit-serie Floris en Sindala echt de bom. Dat was in de jaren 70.
1: Ja.
0: En over indrukwekkende momenten uit de geschiedenis gesproken. Hier even een fragment van het NOS-journaal van 4 oktober 1992.
2: Goedenavond. Rond 6:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend.
0: Zo klonk het NOS-journaal dus op die 4 oktober 1992... toen een vrachtvliegtuig neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg in de Bijlmermeer. Wat volgde was een ramp die niet alleen tientallen mensen het leven kostte, maar ook echt wel diepe sporen achterliet in de buurt. Tine Bakker, die woonde er toen al, woont er nog altijd, en jarenlang verzorgde zij het monument waar ieder jaar de slachtoffers worden herdacht. Tine, fijn dat we je even kunnen spreken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kan je ons mee terugnemen naar die bewuste 4 oktober? Jij woonde in Kralenbeek, dat was dicht bij de flats die getroffen waren. Jij kwam terug van je moeder.
3: Ja, ik was bij mijn moeder op bezoek geweest. En in die tijd had je nog geen mobiele telefoon. Toen hoorde ik ineens een enorme explosie. Eerst was het heel muisstil en ineens een hele grote explosie. Toen dacht ik dat de garage bij ons ontploft was. Dus ik heb gauw mijn moeder gebeld in de cel. De mader is wat gebeurd, maar ik ben oké. En toen werd de verbinding verbroken.
0: Oh, jemig.
3: Dus dat was de eerste wat ik deed.
1: Maar de verbinding werd verbroken zonder dat jij dat deed?
3: Ja. Dat en daarna was er ook geen telefoonverkeer meer mogelijk.
1: Wauw.
0: Oh, jeetje. Maar had jij meteen door wat er was gebeurd?
3: Nee, ik dacht, de garage is ontploft bij ons. Dus ik moet rennen van deze flat weg, want straks stort de flat in.
0: Mm.
3: Toen ben ik dus naar de achterkant van Kralenbeek gelopen en daar kwam ik een buurman tegen. Die zei, nee, er is een passagiersvliegtuig neergestort. Toen dacht ik, oh, dat wil ik niet op mijn netvlies hebben.
0: Mm.
3: Dus toen ben ik naar huis gegaan en toen zag ik op tv dus wat er gebeurd was.
0: Ja.
3: Maar het was een enorme vlammenzee wat ik kon zien vanuit Zevenhoog waar ik woonde.
0: Mm-hmm. Nou ja, en dat was natuurlijk al verschrikkelijk op zich. Maar daarna, er was een hele nasleep, neem ik aan.
3: Ja.
0: En die was verschrikkelijk, maar daar ontstond ook iets heel moois. Een gevoel van samenhorigheid.
3: Ja, dat was iedereen die... eerst was het nog zo dat ik had vrij veel contact met Ghanese mensen. En die kwamen met 4, 5, 6 man tegelijk bij mij. Want die wisten dat ik ze wel zou helpen als ik kon. Maar ik zei, jullie moeten naar het ziekenhuis gaan. Er was ook een jongetje die zijn vader... De deur was toen dichtgeslagen. Hij had zijn vader achter moeten laten. Een jongetje van een jaar of 5, 6. Die heb ik nog een deken gegeven. En gezegd, ga naar het ziekenhuis.
0: Oh, ik hoor dat je het moeilijk hebt, Tine.
3: Ja.
0: Het is dus, want het is 34 jaar geleden, maar het klinkt alsof het voor jou eigenlijk gisteren was.
3: Ja, en dat is eigenlijk voor heel veel mensen hier. Het is nog zo, omdat ik denk ook omdat het nooit helemaal goed afgesloten is. En steeds weer vragen en kleine antwoordjes en onderzoek en komt weer niks uit. En ik vind het onbegrijpelijk dat ze zeggen over tientallen jaren wordt prijsgegeven wat er in de vracht zat.
0: Ja.
3: Ja, dat is ongekend voor Nederland.
0: Ja. Ja, dat maakt dat je het niet echt kan afsluiten natuurlijk.
3: Nee.
0: Maar even iets over... Ja, jij vertelde net dat je heel veel gezinnen hebt geholpen. Maar ook op een andere manier heb jij jarenlang een bijdrage geleverd aan de gedachtenis van deze ramp. Je hebt jarenlang het monument verzorgd.
3: Ja.
0: Wat betekent die plek voor jou?
3: Nou, ik ben er pas weken later naartoe gegaan voor de eerste keer. Want ik wilde het niet zien. En toen dacht ik, ja, toen was er nog best veel aandacht voor. Dus toen zetten mensen ook wat dingetjes neer. Maar nadat de jaren verliepen, werd het eigenlijk steeds slechter. Ze gingen het eruit zien en verwaarloosd. Toen dacht ik, ja, als je zo'n monument hebt en het is zo ingrijpend geweest, dan moet je ook zorgen dat het er ook goed uitziet. Dat het een plek van rust is waar mensen ook kunnen komen om mensen die verloren zijn te kunnen herdenken en rust te vinden.
0: Mm-hmm.
3: En toen ben ik begonnen met, hebben ze het speciaal voor me, een slang, dat ik een slang kon aansluiten op de waterpunt. En heb ik het ieder jaar bijgehouden.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. En fijn ook dat je dat kan doen, ook voor jezelf, neem ik aan.
3: Ja, het is ook echt een goed gevoel als je wegloopt. Het was best veel werk. Maar ik was toen natuurlijk nog wel wat jonger dan nu.
0: Ja.
3: En het ging me beter af. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Er komen ook veel mensen die de duim opsteken van, hey, goed dat je dat doet. En mensen komen een praatje maken.
0: Zondag aanstaande de herdenking weer. Ben je daarbij, Tine?
3: Ja, ik verzorg de bloemen die aangevoerd worden.
0: Oh, mooi. En nou ja, nu 34 jaar verder, als je dan kijkt waarop de Bijlmerramp, zoals het in de volksmond genoemd wordt, nog steeds wordt herdacht en besproken. Wat raakt jou dan daar het meest in?
3: Nou, dat je nu ook de nakomelingen ziet van mensen die daar omgekomen zijn. En die zijn ook alweer groot genoeg om te begrijpen wat er gebeurd is. En die zijn op die manier hun ouders of tantes of broers, zussen verloren.
0: Ja.
3: Want het is nu vooral ook gericht op nakomelingen van mensen die omgekomen zijn, die daar dan gitaar spelen of liedjes zingen of iets doen. Daar is echt wel naar op zoek gegaan.
0: Tine Bakker, we wensen je een mooie herdenking toe.
3: Dank u wel.
1: Ja, fijn dat we even met je konden spreken hierover.
0: Ja, en hou de herinneringen levend.
3: Ja, dat gaat vanzelf.
0: Oké.
3: Dat gaat vanzelf. Dank u wel voor dit gesprek.
0: Ja, uiteraard.
3: Oké. Okay.
0: Een hele fijne middag nog.
3: Ja, u ook.
0: Doei, doei.
3: Dag.
0: Zometeen Ebony Winter en That's Me, nieuwe muziek dus. Maar eerst Robin Thicke, je hoort hem nu in Bridge the Gap op NPO Blend met Lost Without You.

oude nieuwe muziek van Ebony Winter. That's Me hoorde je net in Bridge the Gap. Daarvoor ook nog Robin Thicke's Lost Without You. En nu Destiny's Child of Mos Def, Pharoah Monch en Nate Dogg. Twee nummers die we tegenover elkaar hebben gezet in Goed Gejat. Waarvan de een ja, wel of niet goed gejat heeft van de ander. Dat bepaal jij. Het origineel vandaag was van Destiny's Child. Dus...

0: Ja, we zitten hier al met ons hoofd te bouncen. Maar ja, wij bepalen niet, hè. Jij mocht bepalen. We kregen een berichtje binnen van Ivo. Die zei, oeh, wat een moeilijke keuze. Nee, ik ga voor Mos Def. Ik heb hem live mogen zien in Ziggo. Ja, we moeten hem nu Yasin B noemen natuurlijk, eigenlijk. Susanne, die zei, original Destiny's Child natuurlijk. Dit was een nek-aan-nek race.
1: Nek-aan-nek.
0: En het was een nipte overwinning. Bedankt voor het stemmen, zeggen we tegen onder andere Judith, Ines en Bemshi, die heel graag Destiny's Child wilde horen. Clyde, Wilma en Grace die dachten, doe mij maar lekkere hippie-hoppie op NPO Blend. Met 53% van alle stemmen. Ja, is heel nipt, hè? Ja, heel nipt. Gaan we luisteren naar Heren.
2: Hey,

0: catchy refreintje in te zingen. Oh no! Daarop deed hij dat. Samen met Mos Def en Pharoah Monch hoorde je hem net in Bridge the Gap. We hebben het net gehad over de nasleep en de herdenking van de vliegtuigramp die 34 jaar geleden plaatsvond in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmermeer. En Tine die vertelde daarover, mevrouw Tine Bakker, die daarbij was, het wel heeft horen gebeuren. Rob die appte ons ook. Even een trigger warning. Dus dat je weet dat we het even over heftige dingen gaan hebben. Hij zei, ik woon op pakweg 300 meter er vandaan. In een hoekwoning met zicht op de getroffen flats. Ik heb de ontploffing gezien. Per toeval, omdat ik luchtvaartfanaat ben en me afvroeg wat daar zo laag vloog. En gaandeweg haast oorverdovend klonk naarmate het dichterbij kwam. Nog voordat de hulpdiensten er waren, was hij bij de getroffen flats. En alle indrukken van die bewuste dag en de daaropvolgende periode hebben lange tijd een heftige en onuitwisbare impact op zijn leven gehad. Hij is eind jaren 90 ook verhuisd uit Zuidoost, omdat hij niet tot rust kwam door PTSS-klachten. Haast dagelijks nachtmerries. En gelukkig is hij sinds 15 jaar redelijk klachtenvrij. En zegt hij ook sterkte aan iedereen die het voorval in welke hoedanigheid ook heeft meegemaakt. Bewoner, bezoeker, hulpverlener. Ja, jeetje. En dit is één verhaal. Ik denk dat er dus zoveel van dit soort verhalen zijn.
1: Ja.
0: Jij had er ook eentje binnengekregen. Maar we weten nog niet of we toestemming hebben om dit te laten horen op de radio. Hè?
1: Klopt.
0: Dus dat gaan we dan nog eventjes niet doen. Maar we gaan wel zeggen dat er zometeen iets leuks aankomt. Wij mogen namelijk kaarten weggeven voor het concert van Replay. Niet volgende week, maar die week daar. Nee, wel volgende week. Ja, 9 oktober is volgende week al, hè? Ja, dus...
1: We mogen het laten horen.
0: Oh, we mogen het laten horen. Oké. Okay. Een fragment van hoe heet...
1: Mike.
0: Van Mike. Komt het?
2: De Bijlmerramp is iets wat ik echt letterlijk met mijn ogen heb gezien. Ik heb er eigenlijk gewoon nog steeds een trauma van. Ik kan er ook nog steeds niet heel goed over praten. Want we waren aan het voetballen op het veldje daar. En ineens hoorden we alleen maar geraas. Heel hard geraas. En we kijken op. Ineens zien we een vliegtuig met vuur in de vleugels. Boort gewoon de flat in. Er was even een stilte. Toen kwam die... toen boorde hij zeg maar de flats in en toen kwam er een druk vrij en toen lag iedereen op de grond. Het was even stil, hele gekke stilte en toen brak de paniek uit. Iedereen begon te gillen, iedereen begon te rennen. Een mattie van mijn Dino, Jimmy en ik, we waren aan het voetballen. We hebben heel lang daar gestaan, een beetje uit een soort van shock. Toen hoorden we een man roepen. Van, hey, help, help, help, help. Er was een Afrikaanse man. Waarom zeg ik Afrikaans? We kenden die man van gezicht. Was van twee ogen naar beneden gesprongen. Wij hebben onze t-shirts aan die man gegeven om zijn hoofd te kunnen... Hoe zeg je dat? Om die man zijn hoofd het bloed tegen te houden. Daarna hebben we daar nog gestaan. En toen heel snel was AT5 erbij. En wij... waar is met ons bloot bovenlijf. Toen hebben we onze t-shirts gepakt. En toen zijn we als een gek gaan rennen. En het meest gekke wat ik heb onthouden is van de stank van de kerosine. De zwarte geur en het geluid. En af en toe hoor ik mensen praten. En dan denk ik bij mezelf, je bent daar nooit geweest. Want dit wat je uit hebt gelegd, dat kan bijna niet. Maar het is wel, het is een van de dingen die ik nooit meer vergeet.
0: Dankjewel Mike voor dit indrukwekkende verhaal.
1: Dat is echt bijzonder.
0: En inderdaad, dus we hebben nu drie verhalen gehoord van drie verschillende mensen. En ze zijn allemaal even intens.
1: En indrukwekkend.
0: Ja, bedankt dat jullie dit met ons wilden delen. En nogmaals, zoals Rob net al zei, sterkte aan iedereen die dit op wat voor manier dan ook heeft meegemaakt. Een beetje rare overgang, maar we gaan toch weer naar muziek. Dit is Shaggy.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: The who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah,
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Bridge the Gap waar je naar luistert. 4 over 5 is het. Howie, ja. Zometeen een lege plek in de playlist. We hebben het over 75 jaar tv. Morgen dan is het 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in Nederland was. Dus we dachten, zullen we iets doen met tv als thema?
2: Ja, ik denk dat het heel leuk kan zijn. Ik weet nog dat ik ooit een keer een liedje heb leren kennen via een tv-serie. Ik zat een serie te kijken waar ik altijd naar keek en ik hoorde ze op de achtergrond. Een soort raar geluid. Maar wij een hele dikke beat. Wat bleek, dat was dus I Want Her van Keith Sweat. Gezondheid.
1: Oh, ja.
2: Dat was te horen in de serie Different World.
1: Oh.
2: En daar hadden ze een schoolfeest en daar werd die muziek op gedraaid.
1: Oh, superleuk.
2: Tegelijkertijd is het ook zo dat veel van onze R&B en hip-hop artiesten soms gaan acteren.
1: Ja.
2: Dus als je iets hebt wat daarmee te maken heeft, stuur het ons, dan kunnen we het draaien.
1: Ik denk meteen aan House Party.
2: Oh ja, inderdaad.
1: Kid and Play.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, ja.
1: Hartstikke leuk. Nou ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met iets wat op een scherm heeft plaatsgevonden en muziek. Nee, dat is heel breed. Liedjes die je hebt leren kennen via tv of artiesten die wij draaien die ook een linkje hebben met tv.
2: Ja, die zijn gaan acteren of zo.
1: Mag je doorsturen via de NPO Luister-app.
3: NTR, Wansie en Howard.
1: En je mag straks ook een goed antwoord doorsturen, want we gaan kaartjes weggeven voor het concert van Replay. Wat je moet doen, daarvoor hoor je zo meteen.

0: Kun je beter naar die tekst gaan luisteren? Want op het eind leek het alsof het een ode aan New York was.
1: Dat zou zomaar kunnen. Die boys gaan altijd los in die adlibs.
0: Ja. Ja, samen met Heavy. Die hoorde je ze net. En Aaron Hall natuurlijk. Now That We Found Love. En daarvoor ook de I Like The Way The Kissing Game van High Five. Je luistert naar NPO Blend. Bridge The Gap duurt nog een 3 kwartier ongeveer. En wij hebben heel veel fijne muziek al voor je uitgekozen. Denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson, die komt er zo meteen aan. KPN Envy, Swing My Way staat voor je klaar. Nieuwe muziek van K1, ook die hoor je zo. En misschien wel een liedje aangedragen door jou. We zijn op zoek naar nummers die jij misschien hebt leren kennen door tv. Of van artiesten die ook wel eens iets op tv of op het grote scherm hebben gedaan. Dus laat maar doorkomen al die ideetjes daarvoor. En wie weet hoe je het zo meteen wil voorbij komen. Via de NPO Luister-app mag dat. Ik klik steeds nasaler. Ik heb een enorme niesaanval al de hele dag.
1: Zal ik met je meedoen?
0: Ja, doe maar.
1: Dan gaan we allebei de quiz zo presenteren. Dan valt het niet zo heel erg op.
0: Ondertussen lijkt het ook alsof ik heel erg aan het huilen ben. Mijn ogen zijn aan het tranen. Dus ik denk dat het gewoon weer tijd is om wat muziek te draaien. Dit zijn Eric B. en Rakim. En Know The Ledge. Ga ik ook even mijn neus snuiten.
1: Know The Ledge. Ja.

0: Ik hou gewoon van samples, want dan kan je eigenlijk effectief gezien veel meer artiesten draaien.
1: Ja, dat is waar.
0: K1 en Risk It All, maar eigenlijk ook gewoon Nelly. En ja, als we dan nog even verder gaan, ook Chuck Brown.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Toch, van
1: ja.
0: Wie Nelly weer heeft gesampled. Heerlijk, lekker, al die schakels. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Het is tijd om een spelletje te spelen. Ja, Howard en ik spelen wel vaak spelletjes met elkaar, hè, om onze nieuwskennis te testen. Maar we vinden het ook leuk om met jou een spelletje te spelen. En nu is dat moment. On the Right Track. Dat is een spel waarbij we kaarten weggeven. En dat doen we door je 3 hints te geven van 1 en hetzelfde nummer van Replay. Ja. Dat doen we omdat we kaarten weg mogen geven voor een concert dat Replay op vrijdag 9 oktober gaat geven in Ahoy. 30 jaar vriendschap.
2: 30 jaar.
0: Ja, dat is heel lang. Ja, na 30 jaar vriendschap, muziek en heel veel hits komen Mark, Sam en Henk terug naar de stad waar het allemaal begon. Rotterdam. En daar gaan ze een jubileumshow houden. Met heel veel herkenning, muzikale hoogtepunten. En er komen ook een heleboel vrienden van toen en nu.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is niet alleen Replay die je krijgt. Jij kan daar kaarten voor winnen. En dat doen we dus door je 3 fragmentjes van een Replay-nummer te laten horen. We bouwen het een beetje op. En dan moet ik meteen bij zeggen, ik laat elk fragment maar 1 keer horen.
2: Dat ben je streng.
0: Ja, dus dit is wel echt voor die echte fans. Oké, klaar voor? Dit is fragment 1. Oeh, ja, dat was kort. Wow. Heel duidelijk Mark, die je daar hoort zingen. Dit is hint 2. En misschien dat je net dacht van, oeh, ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet zeker. Misschien dat deze hier dan gaat helpen. Oeh, wat een mooie opbouw. Wat een mooie opbouw.
1: Okay.
0: Ja, pong, pong. Oh, ik deed al iets meer dan dat. Maar goed, dit is de 3e hint die je van ons krijgt voor het Replay-nummer dat je vandaag moet raden. Ja, wie? Of welk nummer moet ik zeggen? Heb je daar net gehoord?
1: Om het na te zingen.
0: Ja. Bijna. Ja, bijna. Goed, heb jij geraden welke Replay-hit je net in 3 korte fragmentjes hoorde? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Wie weet ga jij volgende week dan wel naar het concert van Replay. Via de NPO Luister-app, zei ik al, hè? Kan je het laten weten?
1: Hoe zou het kunnen herhalen? Kan het in de Replay?
0: Nee, zeker niet. Want Beyoncé is zo meteen onderweg met Work It Out. En eerst 2 andere dames. Swing My Way van KP en Envy.

0: Een van de, wat mij betreft, lekkerste nummers van Beyoncé. Work It Out, hoorde je net in Bridge the Gap. Daarvoor ook nog mijn gunst. KPN Envy en Swing My Way. Als ik zeg Vrienden voor het Leven, waar denk jij dan aan, Howie?
1: Die televisieserie.
0: Ja, hè? Vrienden voor het Leven.
1: Kameraden.
0: Tot de laatste dag. Ja, maar het is ook de naam van het concert dat Replay gaat geven binnenkort. Op 9 oktober zou je daar naartoe kunnen gaan. Ze vieren eigenlijk hun 30-jarige jubileum. Zei ik dat goed? 30 of 35?
1: 30.
0: Mijn gunst, mijn hoofd. En wij hebben net een prijsvraag gespeeld waarbij we drie fragmentjes lieten horen van een Replay-nummer. On the Right Track is het spelletje dat we spelen. Waarin we drie hints geven van een Replay-nummer. En jij moest raden wat het is. Goedemiddag, zeg ik tegen Rico.
2: Hey, goedemiddag.
0: Rico. Hallo. Rico, hallo. Jij bent vorig jaar ook naar Replay geweest. Begrijp ik.
2: Ja. Ik weet niet of het vorig jaar of misschien anderhalf jaar geleden. Maar in Hoofddorp, collabo met Romeo.
1: Romeo, ja. Dat was een leuke tour,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. Dat was een verrassing voor mijn vriendin. En die wist niet waar ze heen ging. Dat heb ik heel lang geheim kunnen houden. En toen hadden we heel veel moeite om een parkeerplaats te vinden. En we kwamen aan bij de ingang. En de mevrouw van de garderobe zegt... Replay is nog niet begonnen, hoor.
1: Ja, dat zou je net zien.
0: Oh, de geluksverpester. Oh, goodness.
2: Oh. Echt, ja.
0: Ja. Maar goed, ze was natuurlijk wel heel blij.
2: Ze was zeer verrast.
0: Ah, oh, superleuk.
3: Dat heb je goed gedaan.
0: Jij denkt, misschien kan ik er wel weer verrassen.
2: Ja, inderdaad.
0: Dan hoop je dat ze niet luistert natuurlijk. maar laten we even luisteren naar die drie fragmenten van die Replay-hit. Dit is fragment nummer 1. Ja, wist jij het bij fragment 1 al, Rico?
2: Ja, ik hoorde het niet heel goed. Dus uh-huh. Ik zat wel een beetje te twijfelen. Maar okay. Bij de tweede had ik het wel door, volgens okay. mij.
0: Nou, we gaan ze alle drie laten horen. En daarna mag je zeggen wat jij denkt dat het is. Dit is deel 2. Ja, en die is wel echt voor het muzikale oor, denk ik. Maar als je ze dan samen hoort... Ja, wat denk jij dan dat is het goede antwoord, Rico?
2: Dan moet je even goed om je heen kijken. Kijk om je heen.
1: Ah, smart.
0: Laten we even luisteren. Kijk om je heen. En dat is natuurlijk het goede antwoord.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, wij doen zelf de pjom, pjom, pjom, pjom.
1: Ja, toch.
0: Rico, jij kan weer iemand verrassen. En dan hopen we dat er niemand bij de garderobe staat.
1: Nou, ik denk als je aankomt bij Ahoy, dan zie je wel waar je naartoe gaat.
0: Ja, op zich wel. Goed punt.
1: Blinddoek.
2: Daar kan je niet meer omheen.
0: Nee. Dus, heel veel plezier, Rico. Want 9 oktober, dan ga jij naar Replay Vrienden voor het Leven in Ahoy, Rotterdam.
2: Super, heel vet. Thanks, dankjewel.
0: Ja, enjoy. En ze gaan natuurlijk deze ook zingen. Het zou wel leuk zijn als je dan, als ze dit doen, je even een filmpje maakt en dat dan naar de

0: In het geval van Michael Jackson niet zo van, hè?
1: Nee, we keep it gewoon... real.
0: Michael Jackson kept it so real. Nee, he did.
1: Ja, toch.
0: Toch, hè? Binnen de hoe noem je het, de grenzen die aan hem werden gegeven.
1: Want... Nee, ja, hij was heel activistisch.
0: Ja, ja. Ja. Dus ik denk dat mensen dat nog wel eens vergeten.
1: Precies,
0: toch?
1: Ja.
0: They Don't Care About Us van Michael Jackson. Ja, ook wel een van zijn meest activistische nummers.
1: Mm-hmm.
0: Love it. We zijn aanbeland bij het verzoekje in Bridge the Gap. En we vroegen jou, is er misschien een nummer dat jij hebt ontdekt door tv? Morgen dan bestaat de tv niet 75 jaar. Maar dan is het 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in Nederland plaatsvond.
1: Mm-hmm.
0: Dus in het kader daarvan liedjes die iets met tv te maken hadden. Jij had het over Keith Sweat die je ontdekte door A Different World.
1: Ja.
0: En toen zeiden we, nou, het mag ook zijn dat je dat het een artiest is die bijvoorbeeld...
1: is gaan acteren.
0: Precies. En toen dacht... ik vergeet steeds hoe deze persoon heet. S.A. Heat Entertainment. Die zei alles van Will Smith, maar vooral de theme song van The Fresh Prince.
1: Ja,
0: Ivo, die heeft zich kapot gezocht op Napster en LimeWire naar Are You Feeling Me van Aaliyah, wat hij hoorde op in de film Romeo Must Die.
1: Oké.
0: Ja. En Dutch Cutie, die appt ons, altijd de eerste zijn van J.A.W. van de serie Westzijde Possie.
1: Oh,
0: jou niet onbekend.
1: Nee, mij niet onbekend, nee.
0: Kan je het ook nog zingen, dat liedje?
1: Altijd de eerste zijn.
0: Oh, echt zo ging het?
1: Ja, zo ging het.
0: Oh, oké. Okay. Oké, okay, ja, en even voor de context. Mocht je het gemist hebben, Howard had een rol in Westzijde Possie.
1: Ja,
0: dus...
1: ik speelde Ferro, de geblondeerde vechtersbaas.
0: Oh boy.
1: Ferro staat toch voor ijzer?
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: My goodness.
1: Ik heb nog nooit gevochten in het echte leven. Ja. Zo raar.
0: Maar, goed, ja, hoe zouden ze nou bijkomen dat een zwarte man een vechtersbaas is?
1: Ja, gek hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, daarmee bedoel ik dat het dus een vooroordeel is. Niet dat ze dat echt doen. Toch?
1: Ga verder.
0: Ja, nee, oké. Okay, nee, straks krijgen we allemaal boze appjes. Ja, dat moeten we niet willen.
1: Ja,
0: even kijken. En over A Different World gesproken, zegt Marcel. Jasmine Guy, die overigens ook volgens mij weer in de reboot van A Different World zit.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Staat op Netflix, moeten we nog kijken, want hij schijnt echt heel goed te zijn. Hij zegt, Jasmine Guy speelde in A Different World. En als zangeres stond ze bekend om haar nummer Try Me. Zouden jullie dat misschien kunnen draaien?
1: Ja.
0: Voorliefde voor New Jack Swing? Ja.
1: Tuurlijk.
0: Dus doen we.

0: dit nou?
1: Bij ons?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Op NPO Blend en nergens anders. Wilma die echt. Wauw! Dan heb je een goed geheugen als je dit nog weet. Geweldige serie was dat. A Different World heeft Wilma het over. En degene die we net hoorden speelde een van de hoofden. Ze speelde Whitley, toch?
1: Ja.
0: En die had een relatie met Dwayne Wayne. Met de zonnebril, met die klepjes.
1: Nee, die bril die heb ik nog.
0: Oh, echt?
1: Ja,
0: oh,
1: dat was een ding.
0: Collectors item.
1: Ja, zeker.
0: En Natasha die appt ook. Yeah, try me, Jasmine Guy. Goeie van Way Back. Ik keek ook altijd naar A Different World. Heerlijk weer. En voor de mensen die denken, waar hebben deze oude mensen het over?
1: Nou, je had natuurlijk de Cosby Show.
0: Ja.
1: Dat kent iedereen, als je dat niet kent, sorry. En een van
0: ja,
1: de dochters...
0: Ja, sorry.
1: Een van de dochters uit de Cosby Show ging studeren.
0: Ja.
1: Dus ze ging het huis uit. En toen gingen we met haar mee naar college.
0: Ja.
1: En die serie heette A Different World.
0: Ja, ja, en daar is dus nu een reboot van, want de kinderen van hun, die gaan nu ook weer naar college.
1: Oh, wow.
0: Ja. Dus ja, nou ja, mocht iemand hem al gezien hebben, dan kan je het ons laten weten. Maar je moet wel heel snel zijn, want het is bijna tijd
1: maar
0: om gedachten te zeggen. Goeie vraag, weet ik niet. Ik weet Jasmine Guy speelt erin. Ik weet dat, hoe heet haar dochter weer? Zoe Kravitz. Die speelt wel in veel series en zo.
1: Aha.
0: Ja, ook leuk om naar te kijken. Een beetje, ja, nee, leuk om naar te kijken. Ja.
1: Zeker?
0: Ja. Dat was het, Howie.
1: Hè?
0: Dat was het, ja. Het is,
1: klaar.
0: Het is 8-6.
1: Dit meen jij niet?
0: Dit meen ik wel.
1: Jeetje.
0: Ja, kijk, ik vind het altijd jammer, maar ik moet zeggen, met dat genies van mij, ik gun jullie ook wel weer afstand.
1: Dat snap ik.
0: Ja, want maandag moet je hier gewoon weer zitten.
1: Mm-hmm.
0: Zonder genies.
1: Maandag ben ik
0: er
1: niet.
0: Oh.
1: Verjaardagsgerelateerd.
0: Ja,
1: dinsdag
0: natuurlijk.
1: Ben ik jarig.
0: Ja, zullen we met
1: maandag
0: allemaal feliciteren, weg. Lieve mensen?
1: Nou, niet.
0: Dat mag nu al.
1: Mag dat al?
0: Nou ja, ik vind van wel.
1: Okay.
0: Ja, of moet dat maandag dan?
1: Dat is, dinsdag ben ik er weer.
0: Ja, oké.
1: Op mijn verjaardag.
0: Oh!
1: Ja.
0: Wauw, maandag is mijn moederjarig. Dat
1: precies.
0: Is de vijfde.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus maandag... Oh, oké. Okay. Dinsdag op je birthday ben je
1: ben
0: er.
1: Ben ik hier. Ja.
0: Oké.
1: Okay, maandag
0: nee,
1: ga ik naar Jill Scott in Brussel.
0: Oh, ja. Nee, dan bewaren we de felicitaties gewoon eventjes voor als je er gewoon weer bent.
1: Je moet langskomen dinsdag, want ik ga trakteren. En je weet, ik trakteer nooit normaal.
0: Nee, maar even nadenken. Ga ik over nadenken.
1: Ja.
0: Ja, of ik dat kan regelen. Anyway, we zijn weer veel te lang aan het praten, Howard. Zometeen weer fijne muziek op NPO Blend. Wat dacht je van? Kelly Rowland, Motivation. Lekker. Thundercat, die komt er ook aan met She Knows. En ik zie Let Me Hold You van Bow Wow staan. Meteen naar het nieuws, deze. Wat je ook wil, wat je ook nodig hebt. Alles wat er gedaan moet worden... Dat doe ik gewoon.
1: Oh, dat zou I'm Every Woman kunnen zijn.
0: Dat is het ook, maar van wie?
1: Ik
0: whatever
1: denk
0: you. Zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, with news. Dus zometeen na het nieuws met I'm Every Woman.
1: Ik dacht eerst Whatever You Want van Tony.
0: Oh, maar nee, maar dat zou heel net zo verrassend als Jasmine Guy zijn, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, toch? Ja. Ja.
0: Hey, toedeledooks, lieve mensen. Wij gaan gedag zeggen. Even kijken. Liam Bridges, die heeft hele toffe nieuwe muziek uitgebracht.
1: Zeker weten.
0: En die ga je nu horen. Dit is Light the Way. Een hele fijne avond.
1: Doei, doei.
0: Oh ja, en dankjewel voor de vaste felicitaties, Wilma. Die stuurt ze nu met mijn moeder. Lief. Dag.
1: Doei, doei.

eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
1: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
2: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
0: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en op een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven.

0: But Sister Lana,
1: man,
0: if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying?
2: Home of classic R&B, hip-hop, and soul. Blend. 12 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij.